0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Met nu meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle-festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: ze weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
2: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
4: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
2: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 1 file in de regio. Die staat op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp. 16 minuten vertraging.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: Goedemorgen, het is 6:06 op deze donderdag 25 juni. Waarschijnlijk wordt het de warmte donderdag 25 juni ooit. En ook de gewoon warmte 25 juni.
1: Kan ik me voorstellen.
0: Ramin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Kan je je voorstellen?
1: Ja, dat het in de warmterecords gaat breken, want... Ik weet niet, jij hebt geslapen vannacht, maar nou, het was alsof bij mij André Hazes junior in mijn kamer stond. En
0: bloed.
1: Hij, zij, kleef. Alsof het een warme nacht is.
0: Ja, dat had ik dus ook. En ik kon gisteravond dus ook niet slapen, terwijl ik best wel moe was. Hm. Alleen, dan is de temperatuur gewoon te hoog. En dan kan je niet slapen. De slaap niet vatten.
1: Nou, of je nou lekker hebt geslapen of niet, we zijn blij dat je er bent om iets over 7 alweer in de ochtendshow op Centraal Plus.
0: Moeten we wel lekker buffelen.
1: Precies. Hoppakee. Het is toch nog een donderdag. Je hebt nog een hele dag te gaan. Misschien moet je vrijdag ook nog werken. En daarna heb je hopelijk gewoon lekker weekend. En dan komen er ook weer wat koelere temperaturen. Het zou zomaar 10 graden kunnen kelderen ten overgezichte van ongeveer
0: vandaag. Meer.
1: Meer nog kunnen
0: gaan. Want vanaf maandag, het zou gewoon 22 graden maandag kunnen worden. Dat scheelt dus gewoon 14, 15, 16 graden met nu. Dus dan moeten de winterjassen weer uit de kast.
1: Dat is heftig. Het is, ja, precies. Gooi nog niet alles helemaal weg of diep in de kasten. Want je gaat misschien nog wel weer nodig hebben.
0: Ja, en het KNMI verwacht een recordwarmte in de nacht. Dat gaat dus over aankomende nacht. En dan kan je lichaam ook de temperatuur niet kwijt. Dus dat is wel even...
1: Nee, als je niet goed diep kan slapen... en meestal als je dus moe wordt en wil gaan slapen... dan begint je lichaam ook met een beetje het alvast afkoelen van. Daarom heb je het misschien in de avond wel eens gemerkt... dat wanneer je moe begint te worden en het eigenlijk heel warm is... dat je heel de dag nergens last van gehad hebt... en nu je moe bent en naar bed wil gaan...
0: Clubbing.
1: Dat je het superheet krijgt. Nou, dat komt omdat je lichaam dus wil afkoelen. Ja. Wil zijn temperatuur verlagen zodat je lekker kan slapen. Maar dat lukt dan niet omdat het zo heet is.
0: En een koude douche is dan zelfs helemaal niet zo verstandig.
1: Nee, dan als het goed is gaat dan voelt het misschien wel even alsof het afkoelt... maar je koelt je lichaam niet per se heel erg af.
0: Nee, en je bloedvaten gaan dicht zitten... waardoor je dus nog minder temperatuur...
1: Mijn tip is altijd zo'n koelelementje uit de vriezer... onder je kussen leggen, want dan kun je daar een beetje je handen op doen... en je polsen op doen. Wow. En dat is dan net verkoelend genoeg.
0: Maar is je hele bed toch nat?
1: Ja, ik heb ook zo'n zaakje. Ja, precies, een soort van extra kussensloopje eromheen.
0: Oké, dat is dan wel een goede tip. Ja, ik zat gisteren zo te denken van... ik lag in bed en ik denk, ja, maar hoe ga ik dit aanpakken? Welke maatregelen kan ik nu nog nemen? Toen dacht ik, zie het allemaal wel. Ik ben uiteindelijk in slaap gevallen.
1: Gelukkig.
0: En ik ben hier gewoon weer.
1: En je bent hier gewoon weer. En over hier gesproken. Daar gaan mensen die op vrijdag en zaterdag een dagkaart hebben voor DEFCON niet komen.
0: Nee, ja, ik las het gisteren inderdaad ook. DEFCON, mega groot hardstelfestival met 80.000 bezoekers per dag.
1: In Biddinghuizen.
0: In Biddinghuizen, dus dan zit je ook nog in geen leuke provincie. Maar daar is niks aan te doen. Wat bestond er 30 jaar geleden nog niet. Inderdaad, dagkaarten, mensen met een dagkaart... die zijn niet welkom vanwege de hitte. Want ze willen een klein beetje het bezoekersaantal temperen... vanwege de veiligheid.
1: Code Oranje is nog van kracht, zeker op vrijdag.
0: Ja.
1: En dus is het gewoon heel erg warm. En om dus op die manier dus bezoekersaantallen te kunnen drukken... worden dan de mensen die dus niet een heel weekendticket hebben... en camping en alles, maar eigenlijk gewoon de dagbezoekers...
0: Maar als je dus...
1: worden dan eigenlijk geweigerd. En na het weekend wordt eigenlijk pas bekendgemaakt... wat voor compensatie er mogelijk is voor de mensen... die dus niet naar hun kaartje kunnen gebruiken voor DEFCON.
0: Ja, nee, dat klopt. En ik vraag me wel af, dan moet je dus 3-4 dagen in zo'n tentje liggen s'nachts... over plaknachten gesproken.
1: Ja, ik denk dat André Hazes junior daar inderdaad gewoon een lief over kan dragen.
0: Dan lig je daar in je tent, helemaal kapot getoeterd van alle muziek. Heb je een paar pillen in je mik? En dan is het 35 graden in die tent. Succes.
1: Ja,
0: je naar DEFCON gaat, laat het even weten. Ochtendshow @centraalplus.nl. En hoe bereid jij je voor op de hitte? En BOA's in Leiden hadden het vorig jaar fors drukker. Staat op onze website te lezen, centraalplus.nl. De BOA's deden meer dan 100.000 registraties. Blijkt uit het jaarverslag van de BOA's. Dat is dan weer 11% meer dan in 2024.
1: Ja, dat is toch wel een flinke toename. Die resultaten werden gisteren gepresenteerd. En dus een tiende meer. 11%. Meer dan een tiende meer. Dat is best wel een flinke toename. Ja. Het kan misschien ook wel te maken hebben gehad met dat ze dus iets meer te doen hebben gekregen. Er zijn bijvoorbeeld wat bevoegdheden uitgebreid.
0: Ja, maar dat is pas vanaf... als jij door rood fietst, dan kunnen ze je beboeten.
1: Maar dat is volgens mij pas sinds 2026. Dus dat is nog niet eens opgenomen in deze cijfers.
0: Je hebt helemaal gelijk.
1: Ja. Jeetje, kun je nagaan wat volgend jaar dan wel niet voor topdrukte bij de BOA's gevonden kan worden.
0: En in Zoeterwoude hebben ongeveer 75 mensen deelgenomen aan een door Zoeterwoudse vrouwen georganiseerde avond over veiligheid en zelfverdediging. Ze leerden onder meer over een Israëlische verdedigingssport en over de effecten van angst op het menselijk lichaam. Het idee van de avond ontstond vorig jaar na de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. En heel veel vrouwen voelden daar woede over. En ja, ze willen ook gewoon veilig in de nacht kunnen fietsen. Maar zegt de organisatie, laten we vanuit kracht redeneren. Wat kunnen we zelf doen? Nou, dat werd dus een avond over weerbaarheid, angsten en dat.
1: Ja, en de Krav Maga is dus de Israëlische sport. Eigenlijk is de zelfverdedigingskunst. Mm-hmm. En daar hoef je dus ook geen spullen voor te kopen. Het is juist bedoeld om zo dicht mogelijk bij het scenario te zijn van dat je iets overkomt op straat. Dus je normale kleren, je normale schoenen en daar dan jezelf uit weet te redden.
0: Maar is dat dan een beetje dat je op straat staat en je wordt een soort van aangevallen?
1: Nee, maar dus de gevoelige plekjes weten te vinden. Dus de neus, de kaak en het knietje en de keel. Als je gewoon zo'n open handje zo tik op je ademsappel krijgt, nou dan kun je mij wel...
0: Als iemand voor je staat, dan geef je toch een knietje. Dan door de pijn buigt hij naar voren en dan doe je nog een knietje in zijn neus.
1: Nou, dat zijn misschien wel hele bekende Krav Maga technieken. We kunnen het vragen aan 75 mensen in Zoeterwoude.
0: Kijk, dat is... Het is de ochtendshow op Centraal Plus met straks... Allemaal leuke reportages. Onder meer het programma Rudo. Gisteren was Rudo op pad voor zijn programma Rudo, de straattalkshow.
1: Waar zou het over zijn gegaan?
0: Over Rudo. Oh. Nee, het ging denk ik over de hitte. En hij kwam onder meer een hele bekende regiogenoot tegen.
1: Oeh.
0: Dat en nog heel veel meer in de ochtendshow.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: ik ben niet zo gauw starstruck, maar als ik toch echt een keer Pommelien Thijs mag ontmoeten, dan heb ik toch wel echt...
1: Dat zou spontaan
0: echt verlegen worden.
1: Ik vind die Vlamingen sowieso altijd wel leuk.
0: Ja, het gaat ook nooit gebeuren. Maar,
1: waarom niet?
0: Waarom zou Pommelien Thijs bij ons aankomen schuiven?
1: Nou, wie zegt dat ze hier überhaupt welkom is?
0: Ze is altijd welkom. Pommelien, je bent altijd welkom. Nou. Ik zorg dat Mark er een keertje niet is, oké? Okay? Ik stuur Mark op een
1: show met Rabin en Pommelien.
0: Ja, make it happen. Pommelien, alsjeblieft.
1: Je kan wel hele leuke woordgrapjes maken met Pommelien.
0: Ja, dat is waarom je dus niet wacht. Waarom jij weg moet dan die dag.
1: Ja,
0: precies daar.
1: Over grapjes gesproken. Gisteravond is bij ons op televisie de nieuwe aflevering van Rudo, de straattalkshow van de Leidse regio, uitgezonden. Rudo ging eerder op de dag op pad om mensen te interviewen. Hij loopt dan met de camera en cameravrouw. Hij loopt niet met de camera, hij loopt met de microfoon. En cameravrouw Brigitte loopt met de camera meestal is het de markt in Leiden. Nou, dat zal nu ook wel het geval zijn geweest. En dan kwam hij een hele bekende regiogenoot tegen. Luister mee.
2: Hoe is het?
3: Ik sta te bederven.
2: Ja, echt. Ik denk, is hier nou nog een visboer? Maar ja, is dit niet jouw weer?
3: Dit is niet mijn weer. Jouw wel weer?
2: Ik vind dit wel lekker.
3: Ja, serieus.
2: Maar, ja, maar het liefst wel dan. We zijn aan het werk. Dus je loopt met een korte broek en zij loopt met een camera. Dus jou, dat is er minder leuk aan. Maar al zou je nu vrij zijn en je kan in het water. En...
3: Ja, zou kunnen. Want het allermooiste is wel als je nu s'avonds met het bootje door Leiden gaat.
2: Heb jij een boot?
3: Ja, ik heb een bootje. Nou, ik heb geen boot, maar die huur ik van mijn buurman. Maar dan gisteravond ben ik 3 uur lang met die hitte. En jongen, dan komt die. Maar ik word er heel rustig van. Dus voor mij is een hele nieuwe ervaring dit.
2: Ja, we hebben eindelijk gevonden waar die rustig van wordt. Maar je kan toch een keer Mart Hoogkamer bellen? Want die heeft zijn eigen bootje. Ja, die ben je vast
3: wel. Ik kom ook altijd tegen. Ja. Zie je dat? Klopt, ja. Ja.
2: Maar hoe is het dan? Want ik zie alleen maar tourdata nog voorbij komen met de laatste show.
3: Ja, klopt. Dus die is nu, gaat de inschrijving van de loting is gestart.
2: Ja, want ik zag jij daar een heel verhaal over zeggen. Want dat gaat op een eerlijke manier. Maar ik snapte het nog niet helemaal.
3: Op het moment dat mensen gewoon normaal gaan gewoon tickets kopen. Alleen alle websites die crashen altijd. Omdat er best wel veel mensen die kaartjes willen. En om wat te voorkomen hebben ze nu een inschrijving gedaan. Dus dan kun je inschrijven en dan wordt er geloot wie er kaartjes kan krijgen.
2: Ja, dus stel je zit al een uur te wachten en je verbinding verbreekt. Dan heb je niks. Dat werkt nu niet meer.
3: Dus gewoon 3 dagen lang kunnen ze gewoon inschrijven voor die loting. Alleen dan kom je er wel achter dat er 500.000 mensen naar die voorstelling willen. Terwijl ik meestal van 40.000 kaartjes heb. Dus dat is dus de kans dat je een kaartje krijgt is 1 op 10. Dus dat zijn lastige dingen. Dus er zijn veel teleurgestelde mensen.
2: Hoe lastig vind je dat zelf dan?
3: Nee, dat kan ik wel.
2: Hoort erbij toch?
3: Nou ja, dit komt er ook wel druk bij. Hè? Okay. Maar het is, dat zijn wel heftig. Het blijft raar dat er 500.000 mensen naar die show willen. Dat is natuurlijk bizar. Nou, ik terwijl ik al 3 jaar gespeeld heb. Maar...
2: Ja, leuk man. Nou ja, goed je even tegen te komen. Denk ik, kom even lekker tegen je aan staan, want het is zo koud.
1: Dat was dus cabaretier Jochem Meijer.
0: Voor de mensen die het niet wisten. Een 500.000 mensen. Hoeveel zegt hij nou?
1: Hè?
0: Hoeveel mensen willen er naartoe?
1: 500.000.
0: Jeetje.
1: Ja,
0: dat is goed.
1: Maar de shows zijn gecanceld. Ja, vanwege alle hete grappen.
0: Ja, dat kan me goed voorstellen. Ja, ik vind het wel eerlijk hoor, dat soort lotingen. Want ik pis ook altijd naast de pot. Om 10 uur gaan dan die dingen live. En als je dan toevallig om 10 uur vergaderingen hebt. Of je bent aan het werk. Of je moet gewoon iets belangrijks doen. Gelukkig heb ik altijd wel ergens een of andere beunhaasmaatje dat dan niks te doen heb. Wat dan dus kan gaan zitten refreshen om kaartjes voor ons te halen. Maar ik mis dat altijd. En inderdaad zet je net op een VPN van je werk. Of altijd lastig.
1: Ja,
0: dus gewoon inschrijven van ik wil een loting. Vind ik eigenlijk wel een goeie. Netjes Jochem.
1: Dit is de Centraal Plus ochtendshow. Het hele programma Rudo kijk je terug op onze website centraalplus.nl. En de rest van de dag bij ons op televisie. Nu is Dua Lipa Dance the Night. Zou ik maar doen. Want overdag is het te warm.
4: Centraal Plus.
5: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Raad.

0: Dua Lipa en Dance the Night. Het is de Centraal Plus ochtendshow.
1: Er zijn dus ook best wel veel mensen er niet helemaal overheen. Het is echt, I could dance. Er zijn best wel veel mensen die er helemaal niet zo'n goede danseres vinden voor zo'n mega popster dat ze er is.
0: Ik heb haar nog niet zien dansen.
1: Nee?
0: Nee, geen idee. Als ze langs me loopt, zou ik niet eens weten dat het Dua Lipa is.
1: Nee, ik heb ook geen idee.
0: Ik vind de muziek, herken ik wel. Maar
1: ik weet niet precies wat goed dansen is. Ik heb zo weinig verstand van. Maar ik heb een paar
0: maar
1: keer
0: als jij gaat dansen,
1: dansen
0: bellen mensen dan 112, of niet?
1: Dan gaan de luchtalarmen af, over het algemeen, ja.
0: Dat je iemand met epileptische aanvallen. Nee, ik projecteer even mijn niet kunnen dansen skills op mezelf en op jou.
1: Dankjewel. Ja, geen woord van gelogen, hoor.
0: Hall of Fame van de script hoor je nu. Dit is de Centraal Plus ochtendshow. Nieuws, weer en verkeer is onderweg.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Een 39-jarige Leidenaar heeft 21 jaar celstraf gekregen omdat hij zijn ex-partner wurgde met een metalen ketting. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de man bewust het slachtoffer heeft gedood en het wilde laten lijken op zelfmoord. De twee leerden elkaar in 2010 online kennen en kregen twee kinderen. De vrouw ging bij de Leidenaar weg nadat er al jaren verschillende incidenten hadden plaatsgevonden. Daarop bestookte de man haar met jaloerse appjes, soms wel 600 op een dag. Het Openbaar Ministerie had ingezet op een celstraf en tbs met dwangverpleging voor doodslag, maar de rechtbank acht moord bewezen. Een 16-jarig meisje dat vrijdagavond zwaar gewond raakte na een val uit een boot op de Oude Rijn in Leiden is overleden. Zo maakte de politie gisteren bekend. Omstanders wisten het meisje nog uit het water te halen, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Het mislukken van de Leidse coalitieonderhandelingen tussen Pro, D66 en het CDA is een slecht signaal voor de stad. Dat zegt Thijs Vos van Partij Sleutelstad in een interview met Centraal Plus. Hij stelt dat de huidige situatie ruimte biedt om opnieuw naar de verkiezingsuitslag te kijken en een coalitie te vormen die volgens hem beter aansluit bij de wensen van de kiezers. Daarbij noemt hij onderwerpen als inspraak en parkeren als belangrijke thema's waar volgens Partij Sleutelstad meer aandacht voor moet komen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 32 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is bijzonder druk. Dat komt omdat de A44 richting Amsterdam vanaf Noordwijkerhout afgesloten is. Dat zorgt voor file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude Rijndijk, 31 minuten. En de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Hoflied en Hoogmade 3 kilometer. En tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep 7.

0: Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Hofvliet. Is de verbindingsweg dicht, komt door een kapotte auto. Neem de afrit Leidschendam. Dan de N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207. Daar doe je er 15 minuten langer over.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: ik altijd een beetje zomervibes van. Jonas Blue in My Life met Edge of Desire.
1: Deze is wel echt enorm. En die mag nog wel eventjes doorkomen.
0: En hij is niet eens Spaanstalig.
1: Nee, daarom. Dus...
0: dat is ook wel knap.
1: Dat bedoel ik maar.
0: Ja, moeten we straks nog een echt zomers liedje draaien? Echt zo'n ultimate... die altijd in de top 10 van alle zomerse hitlijstjes staan.
1: Ja, dus...
0: Want iedereen kan meezingen.
1: Iets wat uit Latijns-Amerika komt of zo.
0: Ja, vaak wel. Zal ik eens even kijken?
1: Enrique Iglesias.
0: Of Daddy Yankee. Natuurlijk We Speak No Americano bij Larla Bamba. I See Utopego hebben we. Genoeg te kiezen. Zullen we dat even doen?
1: Ja, is goed.
0: Gaan we dat zo doen? Eerst wat anders. Rudo was natuurlijk in de stad gisteren in Leiden om zijn programma op te nemen, zijn tv-programma. Hij kwam Jochem Meijer tegen. Dat kan je op onze website terugkijken. Maar hij kwam nog iemand tegen.
1: Ja, hij kwam Jimmy tegen.
0: Jimmy? Wie is Jimmy?
1: Jimmy. Een van de meest markante huizen in Leiden. Huis is een soort van museum.
0: Ja, klopt. Vraag me af of het over het weer ging. Nou, we gaan even luisteren.
2: Dames en heren, we hebben een tijger in het wild.
3: Ja, hallo.
2: Ja, maar ik zie wel een gewonde tijger.
3: Ja,
2: maar dit doe je expres. Waarschijnlijk ben jij gewoon... Wanneer heb jij bloed geprikt in het ziekenhuis?
3: Nou, vanochtend toevallig wel.
2: Dit zit er niet al drie dagen?
3: Nee, ik laat het niet heel lang zitten, maar dan kun je gewoon zien dat ik oorlogswonden heb. Dat ik echt stoer ben. Ja.
2: Moeten we ons zorgen maken?
3: Nou, dat merken we over 3 dagen. Ja, dat is de uitslag. Nee.
2: Je voelt je nog goed?
3: Ja hoor. Gaat heel goed.
2: Voor de mensen die denken, hey, maar die kennen we toch? Ja, het televisieprogramma Sociëteit.
3: Onder andere
2: kennen we je van alle TikTokjes. En natuurlijk van het Leidse Louvre. Het
3: Leidse Louvre, zeker. Dat is nu wat warmer is. Het is nu het Leidse Sahara geworden. Het is een mooi oud huis, maar ja, er zit weinig ventilatie in wat dat betreft. Dus de gouden lijsten zijn aan het smelten. Ja,
2: en wat ben je loopt nu hier in het wild gewoon een beetje rond op de markt. Ben je op zoek naar iets? Was je onderweg naar huis?
3: Even visie gehaald voor, want ja, wat ga je eten? Een lekkere salade met een Hollands garnaaltje. Ja, de lekkerste van allemaal. En een zalmootje. En dan gaan we rustig terug naar huis. En dan misschien even op scootertje naar Katwijk. Om even te poedelen in het water. Als het kan natuurlijk, hè, met de oorlog.
2: Met je wond, ja. Echt voorzichtig zijn. En als je nou denkt dat het niet gaat, bel ons, dan halen we je op.
3: Ja, ik denk dat hij eraf moet vanavond, de arm. Maar ja, dat hoort mij niet klagen natuurlijk.
2: Nee, je hebt er 2.
3: Ja, nou zeker. Ja, en 3 benen en 2 armen. Dus ja, dat gaat helemaal goed.
2: Een gewonde wilde tijger in Leiden.
1: Hoeveel benen?
0: 3 benen.
1: Oh, dat is eentje te veel, toch?
0: Hele programma check je op onze website, centraalplus.nl en op televisie. Zometeen er een bibliotheek in de Fortgenschool is geopend. In Voorschoot is dat trouwens. Daar gaan we zo even naar luisteren. Maar eerst even iets zomers.
1: Ja, en namelijk letterlijk summertime. Maar het is ook gewoon wel een hele warme track van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Central Plus.

0: Replay. Tijdens de Centra Plus ochtendshow.
1: En voor alle luisteraars onder de 20. Een iPod was een apparaatje waar je dus mp3'tjes muziek op kon luisteren. Die je dus ergens zwaar legaal vandaan moest downloaden en kopen.
0: Ja. Ja, en op een gegeven moment kwamen ze met dat programma waarmee je dus muziek kon kopen.
1: Ja.
0: En toen kwam Spotify en zo. Maar heb jij vroeger ook zo'n mp3 gehad als een soort...
1: Een USB-stick met een verkeerd schermpje erop?
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja, ja.
1: Zeker.
0: En had je dan de 256 mb-versie?
1: Nee, 128.
0: Want, ja, je had een kleine versie.
1: Het was toch duur allemaal.
0: Ja, ja, ja. En ik herinner me dat nog wel. Dan moest je na het liedjes erop zetten. En dan had je iets van 20 of 40 liedjes of zo kon je meenemen.
1: Nee, je kon er best wel veel meenemen uiteindelijk. En er waren ook allemaal van die extended... dat is heel zielig. Mijn moeder had een keertje helemaal buiten na werk... was helemaal naar zo'n winkel gegaan... Ja. Om voor mijn mp3-speler te halen. En als cadeautje extra had ze een soort van keycord meegenomen... waar dan een FM-transmittertje in zat... Die ook radio kon luisteren. Maar ja, keycords waren in mijn tijd echt niet cool.
0: Nog steeds niet, maar niet
1: precies. Nee, maar dus, het kon echt niet. Dus mijn moeder helemaal... En ik heb nog eens dit voor jou gekocht... en ik was me toch een vervelend naar jong... Ik had maar dat kan echt niet. Dat is echt zo stom. Oh nee, dat is echt niet degene die ik wil. Oh, die is echt... Dat was zo'n ondankbare hond. Dus ma, als je luistert, mijn excuses voor die keer dat jij een mp3-speler voor me had gekocht. En ik een ondankbare hork was.
0: We gaan naar Voorschoten toe. Tijdens het zomerfeest van de Fortgenschool in Voorschoten... werd de nieuwe bibliotheek van de basisschool feestelijk geopend. De vernieuwde bibliotheek volgt nu het landelijk programma Bibliotheek op School.
2: Ja, wij staan in onze nieuwe bibliotheek, waar we heel trots op zijn met z'n allen. Er is heel hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen en het ziet er prachtig uit.
3: We draaien hier op school het landelijke programma De Bibliotheek op School. Dus ik werk voor de bibliotheek en vanuit de bibliotheek kom ik hier naar school en ben ik hier wekelijks aanwezig om aan de ene kant de fysieke bibliotheek te maken... Waarbij er ook een uitleensysteem is en dat kinderen daar net als in de grote bibliotheek gebruik van kunnen maken. En aan de andere kant geef ik leesbevorderingstips en lessen aan zowel de kinderen als aan het team van de leerkrachten. Eigenlijk is het heel vergelijkbaar als dat je naar de grote bieb gaat. Als ze een boek gekozen hebben, dan gaan ze naar de laptop en dan kunnen ze kiezen in welke klas ze zitten. Klikken ze hun naam aan en dan komt het op hun naam te staan. En dan hebben wij aan de achterkant in het systeem kunnen ook de leerkrachten zien. Hoeveel er gelezen wordt, welke boeken er gelezen worden en kunnen we daar rekening mee houden.
2: We hebben een heleboel super fanatieke ouders gehad die er elke keer weer meerdere keren per week zijn geweest om alle boeken te in de goede categorieën in te delen, te stickeren en te zorgen dat het systeem gaat werken. Maar ook de ouderraad, dus eigenlijk indirect de ouders van de school, hebben geholpen met de inrichting van deze bibliotheek en deze mooie kasten aan ons gedoneerd. Dus we zijn heel blij met het resultaat.
0: De hele reportage, tenminste, dit was de hele reportage, maar ook met plaatjes erbij. 25 frames per seconde. De video check je op onze website centraalplus.nl. Onderweg de 1 seconde ronde.
1: Ja, dus bereid je voor. Je hebt nog 3,5 minuut om op een rustig plekje te gaan zitten.
4: Centraal Plus, Mark Plus Rabin is...

0: Nou ja, dat doet ze een heel stuk mooi hoor. Dat is Sienna Spiro. Die on this hill.
1: En daarom heeft zij een wereldhit. En,
0: Mark niet.
2: Nee. En nu de 1 seconde ronde.
0: Komt ooit nog wel.
1: Ja?
0: Ja, want ik heb ooit vernomen dat jij een leuk trekje hebt opgenomen.
1: Zeker.
0: En dat is in handen van één bepaald persoon die dat nog ergens heeft op een schijfje staan. Dus dat is onderweg mijn kant op.
1: Ik zit even te kijken.
0: Dat is geen chantage-dreigement of zo.
1: Hoor. Oh ja, ik kan wel een klein stukje laten horen.
0: Dat is niet tegen.
1: Ja, zeker wel. Hier sta ik op.
0: Ja, daar sta je ook wel op.
1: Ja, of wat bedoelde jij dan?
0: Een ander trekje. Ah, dat kon wel. Kon wel.
1: Ah, okay.
0: De 1 seconde ronde. Tot 2 keer toe hoor je 1 seconde van een track die je sowieso gaat horen na achter. En dan als jij genoeg hebt aan die ene track, kun je er wat mee winnen. Namelijk als je de naam en van de artiest en het nummer opstuurt naar Ochtendshow. Het Centraal Plus in een e-mailtje. Maak je kans op een leuke goodiebag. Centraal Plus.
3: De giga goodiebag.
0: Giga goodiebag. Inderdaad, prachtig. Hoe klinkt die dan, die opgave van vandaag? Hey baby.
1: Probeer even de artiest te plaatsen.
0: Ja, dat is lastig bij deze. Ik heb het expres moeilijk gemaakt, want het is wederom een
1: wereldartiest. Het is 35 graden en het wordt weer moeilijk.
0: Ja, het is een gigantische artiest. Deze.
3: Een giga goodie bag.
0: Nee, het is een heel klein mannetje eigenlijk. En hij heeft...
1: Bill Collins.
0: Nee. Nee. Nee.
1: Weet jij het antwoord wel?
0: Ja.
1: Stuur een mailtje naar Ochtendshow het Centraal Plus.
0: En nog luisteren dan.
1: Wie weet win je dan een...
3: Giga goodie bag.
1: Oké, okay, komt u maar door.
0: Ja, dat is pittig. Dat is echt pittig. Als jij deze goed hebt, allure en joegij.
1: En dan komt nu de slechtste radiograp van 2026. Hete radiohits, hoor je hier. Olivia Dean, so easy.
0: Mag ik weg?
1: Ja, straks. Okay.

0: mee.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proeven bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
5: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
4: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
6: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
4: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 310 kilometer file in het land. En het is behoorlijk druk ook bij ons in de regio. Komt omdat de A44 dicht is tussen Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen in de richting van Amsterdam. Dat zorgt voor file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. 38 minuten vertraging. Ook druk op diverse N-wegen. Bijvoorbeeld op de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. 20 minuten. De N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen Wassenaar, Kerkenhout en Wassenaar. 25 minuten vertraging. De N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207. 13 minuten. De vertraging. Dan de N208 Haarlem richting Sassenheim. Dat is de andere kant op dus. Tussen Beinsdorp en de aansluiting met de N207. 10 minuten vertraging. En de laatste de N445 Leiden richting Nieuwe Wetering. Tussen de aansluiting met de N446 en de aansluiting met de A4. 6 minuten vertraging.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Robin.

0: Goedemorgen, het is 7 minuten over 8 op deze donderdag 25 juni. En het was het nou officieel de warmste nacht ooit?
1: Naar verwachting komen er misschien nog wel meer.
0: Ja, nee, dat klopt. Even kijken, ik zag het net voorbij schieten. Officieel de warmste nacht ooit gemeten in juni. Ah, dat scheelt. Goedemorgen, het is de ochtendshow.
1: Ik moest nog even een slokje koffie nemen.
0: Ja, ik zag het. Waar is mijn koffie? Op.
1: Zolang jij maar een kopje koffie hebt of een kopje thee of whatever je gaat drinken vandaag.
0: De koffiesirene.
1: Ja. En ook zorgen dat je genoeg water drinkt, want het blijft nog steeds pleurs warm vandaag.
0: Water? Twee zware aardbevingen in Venezuela. Vanachter vrees voor duizenden slachtoffers. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Nou, daar zullen we ongetwijfeld meer over gaan horen de komende tijd. En voor de rest gaat het eigenlijk alleen maar over de hitte.
1: Ja, ik kan me een beetje voorstellen.
2: Het is heet.
1: En met name in Nederland, Frankrijk heeft er last van gehad. En België ook. Het lijkt een beetje voorbij te zijn. En nu zijn wij in de beurt. Komende gisteren, vandaag en dus morgen nog. Na het weekend, in het weekend moet het een beetje gaan kelderen richting een schappelijke min 20.
0: En dan wordt het gewoon weer koud dus.
1: Koud is een groot woord, maar het wordt niet meer zo pleurs warm. Dus kun je misschien een keer lekker slapen.
0: Gezonde mensen worden geadviseerd om zichzelf iets meer uit te dagen. Dus niet de hele dag in de airco, maar ook af en toe de warmte in. En de airco ook niet veel kouder te zetten dan buiten. Anders kan het lichaam ook niet wennen aan de warmte. Het krijgt geen training, zegt een hoogleraar. Ik zie de airco in de studio aanstaan. Die staat keurig op 18 graden.
1: Ja, maar we hebben ook allemaal heel veel machines hier die een beetje gekoeld moeten blijven.
0: Wat een onzin.
1: Jawel.
0: Wat een onzin. Maar het is wel waar. Ja, dus zometeen lopen we naar buiten en dan krijg je er echt een klapje in je... Ik kan het raam wel even openzetten hier.
1: Nee, alsjeblieft niet. Laat maar, is goed zo.
0: Een soort oven.
1: Nee, nou, alsjeblieft niet. Ik wil juist kijken naar die vette foto. Die is gemaakt van het centrum van onze Melkweg.
0: Ah, amateur-astroloog.
1: Ja.
0: Ja.
1: Die zijn, dat werd gisteren bekendgemaakt.
0: Ja, ik zie de foto voor me. Het is een soort, alsof je een fotocamera hebt met een hele hoge ISO. Waardoor je heel veel ruis op de foto krijgt.
1: En dat is ook ongeveer wat er is gebeurd. Ze hebben dus een hele lange exposure therapy.
0: Sluitertijd.
1: Sluitertijd, dus van 26 uur lang hebben ze die sluiter opengezet. Zo. Dus dan komt er zoveel licht binnen van zelfs de hele oude sterren. Ja. Die dus eigenlijk niet genoeg meer licht uitstralen. Zodat wij dat hier zouden kunnen zien. En dat werd ook even uitgelegd door iemand van ESA. En dat daar zit ook een gedeelte bij ons op de hoek.
0: In Noordwijk.
1: En in Leiderdorp wonen een hele batterij van die mensen.
0: Daar wonen. Ja, oké.
1: Dus ik schaar ESA altijd onder een lokaal bedrijf hier. Lokaal ondernemer.
0: Maar in Noordwijk over de ESA gesproken. Daar hebben ze natuurlijk de ESA S-Tech zit daar. Die hebben dus een wethouder. Die heeft dus de wethouder Space. Dat is de enige wethouder in Nederland met space in zijn portefeuille. Dat is toch kikken?
1: Dat is wel heel vet.
0: Ja, dus dat even een uitstapje. Maar een mooie foto van de Galaxy.
1: Nou, het ziet er voorlopig een beetje uit, als je de foto bekijkt, de grootste versie ervan. Het ziet er eigenlijk uit alsof iemand gewoon een foto heeft gemaakt van gouden glitter.
0: Ja.
1: Die op een tafel ligt. Maar als je dus gaat inzoomen, dat is dus een hele hoge resolutie. Je kunt dus steeds verder kijken, steeds dichter kijken. Dan kun je dus allemaal sterren zien die eigenlijk nooit eerder zo goed zichtbaar waren.
0: Ik vond het een fantastisch verhaal over sluitertijd, sterren en dat soort dingen.
1: Dat was het ook.
0: Ja. Moeten we nog even over de 1-seconde-ronde hebben.
1: Precies.
0: Ja.
1: De 1-seconde-ronde, je hoort dus een artiest. Maar het klinkt niet per se als die guy. Maar het is wel een van zijn album The Romantic. Oh. Was dat te verklapperig?
0: Nee. Okay. Want ik had ook geen. Ik heb niks aan jou in. Het is dat ik de naam. Het wel een soort van herkende. Maar toen dacht ik, ja, maar als ik het nu ga zeggen, dan komt er aan weer die zegt ook, dit is fout. En dan ben ik weer degene die helemaal niks van muziek af weet. Maar het is Bruno Mars.
1: Dat kan ik niet.
0: Dat wist ik.
1: Ja, heel goed.
0: Ja, alleen welke het dan is, ik heb geen idee. Want hij heeft zoveel hits.
1: Het is mijn favoriete van dat album. Het is dus On My Soul.
0: Ja,
1: die weet je wel. Die soort van. Curtis Mayweather.
0: Lekker een beetje
1: willen schudden. Dat is heerlijk. On My Soul, de oplossing van

0: Justin Jackdaw en John met Turn the Lights Off. Het is de Centraal Plus ochtendshow. En we gaan het hebben over verhalen. Rabin, ben jij een beetje verhalenverteller?
1: Joh, dat is de hele reden waarom ik hier iedere ochtend 7 uur wil zijn. Om iedereen last te vallen met al mijn verhalen.
0: Dat is ook wel weer waar. Ja, verhalen, boeken en een beetje magie onder de open lucht. Op dinsdagavond 14 juli verandert het kunstwerk De Verhalenverteller aan de Lange Voort in Oegstgeest. In een bijzonder podium voor iedereen die van taal en verhalen houdt. Tijdens deze gratis verhalenvertelavond hoor je voordrachten van jong talent, schrijvers en verhalenvertellers uit Oegstgeest. Van een zelfgeschreven sprookje tot een inkijkje in een nieuw lokaal verhalenproject en een romanfragment. En wie durft mag zelf ook het woord nemen. Aan de telefoon Marjolein van de Jacht van Dorpsmarketing Oegstgeest van de organisatie. Marjolein, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Mooi verwoord zo.
0: Dank.
2: Precies wat het is.
0: Verhalenverteller bij een kunstwerk. Verhalenavond bij... Eerst even over dat kunstwerk, voor de mensen die dat niet weten. Dat is bij de Lange Voort. Daar staat een man ondersteboven.
2: Ja, en daar staat een QR-code bij. En die vertelt jou allemaal verhalen. En hij luistert eigenlijk in de grond naar alle verhalen van iedereen. Dus het is een mooie entourage om daar bij elkaar te komen. We doen dit voor het derde jaar. Lekker buiten. En mensen zitten op stoeltjes die we van de bibliotheek mogen lenen. En dan krijgen ze mooie verhalen te horen. Heel gevarieerd, wat je al aangaf.
0: Ja.
2: Een jonge voorleeskampioene van de Montessori School uit Oegstgeest, Vera Smit, die een leuk verhaal gaat vertellen. En zij is niet voor niks kampioen geworden. Wilfred Simons, eigenlijk een wetenschapsjournalist van het Leids Dagblad, die gaat een mooi sprookje vertellen, want hij is bezig met een sprookjesboek te schrijven. Kira Spapens, zij doet al een jaar lang een lokaal project, wat je zei. Dat is een doorgeefverhaal eigenlijk. En dus jij schrijft een stukje, geeft het dan aan mij door en dan schrijf ik het volgende stukje. Dus je weet nooit waar dat verhaal op uit gaat komen, maar ze is bijna aan het einde. Misschien wel die avond presenteert ze het einde. Dus dat is verrassend. En Simone van Tongeren, dat is eigenlijk iemand die al vanaf haar 15e zelf boeken uitgeeft. Die woont in de regio en die vond het ook leuk om mee te doen. Dus die komt ook een verhaal vertellen.
1: Dus
2: en
1: vorig jaar hadden we een boekenfeest dus?
2: Ja, het is eigenlijk luisteren, leren, netwerken, want het is ook met elkaar praten. En vorig jaar was er bijvoorbeeld een mevrouw die een heel mooi Oekraïens verhaal vertelde. Nou, dat was zo ontroerend, ook gezien de situatie dat ze nu natuurlijk hier woont. Dat gebeurt ook. Dus het is zorg dat je erbij bent. Het is vrije entree en om 7:30 tot 8:30 is het. Op 14 juli, op dinsdag.
0: En verhalenavond bij een kunstwerk. Hoe is dat idee dan 3 jaar geleden ontstaan?
2: Nou, het leek mij leuk. Oegstgeest presenteert zich als schrijversdorp. Omdat we heel veel schrijvers in het verleden hebben gehad. Nou, de bekendste is wel Jan Wolkers.
3: De Oegstgeest, Die is, daar kennen denk ik heel veel mensen. Kennen Jan Wolkers wel, Toch,
0: Nou, dit is volgens mij de beste impersonatie van Jan Wolkers die ik in lange tijd heb gehoord.
3: Hij is ook ooit, toen is hij volgens mij al wel heel lang geleden verhuisd naar Texel. Daar had hij een katknorretje. Was een leuk dier,
2: Ja, daar was hij dol op. hij kwam wel eens terug, naar Oegstgeest.
0: Ja, hij heeft ook nog een boek over geschreven.
3: Dat boek wat ik heb geschreven.
0: Jong talent doet dus ook mee, Bijvoorbeeld Vera, de voorleeswinnares. Waarom is het ook belangrijk om die nieuwe generatie een plek te geven?
2: Nou, er wordt natuurlijk minder gelezen. Dat weten we wel een beetje met elkaar. Daar doet de bibliotheek veel aan, de school veel aan. En sommige ouders ook wel. Maar wij vinden dat we als schrijversdorp ook wel dat een beetje mogen stimuleren en profileren. Dus vandaar dat we ook vorig jaar hadden een andere voorleeskampioen. En nu dit jaar Vera. Dus ik wil graag jeugd betrekken. En het was een idee. En het is heel goed gelukt om dat tot uitvoer te brengen. Iedereen is eigenlijk enthousiast. Sorry.
0: Mogen mensen ook zelf spontaan een verhaal komen vertellen?
2: Ja, zeker. Graag. En wel zo ongeveer 5 minuten.
0: Oké. Ja, want ik denk, anders krijg je zo'n filebuster, heet dat volgens mij, om een debat dat je urenlang gaat oreren.
2: Ja, nee, dat is niet de bedoeling.
0: Heb je nog onderwerpen waar het dan juist over moet gaan of juist niet?
2: Nou, ik zou de natuur mooi vinden, omdat het natuurlijk zo midden in de zomer is. Vorig jaar hadden we iemand die een soort zomerverhaaltje had. Wat doet de zomer met je? Ga je dan juist op uit of ga je juist thuis lekker zitten lezen?
0: Oh ja.
2: Dus zomer zou ik mooi vinden in combinatie met natuur. Maar alles is welkom, ongeveer in 5 minuten het voor iedereen te begrijpen kan.
1: Ja, en dan wel een beetje kuis lijkt me ook, toch?
2: Het klein beetje wel, hè?
1: Het is de bedoeling dat er allemaal hele ongure bargrappen, kroeggrappen komen.
2: Nee, dat moet misschien in een pub een keer. Maar dat doen we dan misschien in de
1: gouden. Nou, over 5 minuten gesproken. Je hebt nog 15 seconden. Marjolein.
2: Komen naar de verhaalvertelavond in Oestgeest. 14 juli, 7:30, lekker buiten. Vlak bij winkelcentrum Langevoort.
0: En aanmelden is niet verplicht, maar wel handig. Even via M van der Jacht. Van der Jacht is met een G. M van der Jacht, het dorpsmarketing, oestgeest.nl.
2: Ja.
0: Marjolein van der Jacht, dankjewel. En veel succes met de organisatie nog.
2: Dankjewel.
4: Centraal plus Mark. Plus Robin.

0: talking. Het is de Centraal Plus ochtendshow met Harry Styles en Late Night Talking.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen ook. Als je dus niet goed kan slapen, omdat het zo'n kleverige, plakkerige, warme nacht is.
0: Zeker, ja.
1: En dan niet omdat het nou zo gezellig is geweest, maar gewoon omdat het gewoon lastig in slaap komen is.
0: Het is ook warm en ik heb zin in zomerse muziek. Alleen ik kan niet kiezen.
1: Nee, maar er is ook wel heel veel te verzinnen als het gaat om warme muziek. Ten eerste heb je nu de hele categorie aan Spaanstalige muziek. Alle Nederlanders hebben zoiets van Spaanstalige muziek, zomerradio.
0: Maar ik wil dus even niet iets Spaanstaligs.
1: Okay.
0: Ook niet iets Engels. Kunnen we niet iets uit een andere taal?
1: Summer Jam.
0: Welke taal is dat?
1: Engels.
0: Nee, niet Engels.
1: Oh. Wat dacht je dan misschien van iets Moldaafs?
0: Dit is wel heel gericht.
1: Ja. Ik zag toevallig een trekje voorbij komen die, van de Ozone.
0: Oh, die gast op dat vliegtuig.
1: Ja.
0: Die is oud.
1: Ja.
0: 2004 volgens mij of zo. Draco Stein in T bedoel.
1: Ja.
0: Zullen we die draaien?
1: Ja, is goed. Doe die.
0: Hou je radio aan. Wat het nieuws is onderweg. Bye.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Een 39-jarige Leidenaar heeft 21 jaar celstraf gekregen omdat hij zijn ex-partner wurgde met een metalen ketting. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de man bewust het slachtoffer heeft gedood en het wilde laten lijken op zelfmoord. De twee leerden elkaar in 2010 online kennen en kregen twee kinderen. De vrouw ging bij de Leidenaar weg nadat er al jaren verschillende incidenten hadden plaatsgevonden. Daarop bestookte de man haar met jaloerse appjes, soms wel 600 op een dag. Het Openbaar Ministerie had ingezet op een celstraf en TBS met dwangverpleging voor doodslag, maar de rechtbank acht moord bewezen. Een 16-jarig meisje dat vrijdagavond zwaar gewond raakte na een val uit een boot op de Oude Rijn in Leiden is overleden. Zo maakte de politie gisteren bekend. Omstanders wisten het meisje nog uit het water te halen, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Het mislukken van de Leidse coalitieonderhandelingen tussen Pro, D66 en het CDA is een slecht signaal voor de stad. Dat zegt Thijs Vos van Partij Sleutelstad in een interview met Centraal Plus. Hij stelt dat de huidige situatie ruimte biedt om opnieuw naar de verkiezingsuitslag te kijken en een coalitie te vormen die volgens hem beter aansluit bij de wensen van de kiezers. Daarbij noemt hij onderwerpen als inspraak en parkeren als belangrijke thema's waar volgens partij Sleutelstad meer aandacht voor moet komen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 32 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 348 kilometer file in het land. Het is behoorlijk druk, zo ook in de Leidse regio. Waarin op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep 49 minuten vertraging. Heeft te maken met dat de A44 tussen Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen dicht is. Ook file op de N44 Den Haag richting Amsterdam tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar 34 minuten. De N206 Zoetermeer richting Heemstede tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4 13 minuten. Dan de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en de aansluiting met de N207 28 minuten vertraging. De N441 Wassenaar richting Katwijk aan de Rijn tussen Rijksdorp en Katwijk aan de Rijn 29 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu meer muziek voor jou.

0: gotta be with you.
1: Ruben Hillen en 20 Seconds. Ruben Hillen is het gewoon jo, trouwens. Zeg, ik zei het heel internationaal. Over internationaal gesproken. Een nieuwe stap voor het openbaar onderwijs in Leiderdorp. Reguliere en internationale basisschool De Elkeliek wordt vanaf 1 augustus officieel onderdeel van onderwijsstichting PRO. En daarmee wordt de toekomst van zowel het reguliere als het internationaal onderwijs op de school veilig gesteld. In de studio is directeur-bestuurder Paul Dirksen van PRO. Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De school gaat over naar een andere stichting.
2: Dat klopt.
1: Wat voor gevolgen heeft dit voor leerlingen en ouders? Dat is dan even de eerste vraag die bij mij opkomt.
3: Is er blinde paniek of is het meer gewoon een boekhoudingsprobleem bovenin de keten?
2: Nee, het is denk ik vooral bedoeld voor de continuïteit van de school. Dus het belangrijkste voor leerlingen en ouders is dat het onderwijs in de wijk doorgaat. Het gaat over van het een naar het ander schoolbestuur. En voor de rest verandert niet zoveel. De directeuren blijven hetzelfde. Het onderwijs dat er wordt gegeven blijft hetzelfde. Behalve voor maar het nationale deel van die internationale school. Dat voegen we samen met de school die ernaast staat, die al van PRO is, de Hasselbraam. En daar maken we eigenlijk één robuuste school van met meer leerlingen dan daarvoor. Waardoor je ook voor personeel meer mogelijkheden hebt om elkaar eventueel te vervangen. Dus een bepaalde robuustheid wil je eigenlijk. En dat is voor de wijk denk ik het belangrijkste. En voor de ouders zal er hopelijk weinig veranderen.
3: Maar dat zou wel kunnen betekenen dat er dan misschien na de zomervakantie dat er dan dus misschien een klas, twee groepen zes zijn.
2: Die puzzel hebben we al gelegd.
3: Okay.
2: Een aantal kinderen stroomt inderdaad in de groepen van de Hasselbraam. Dat is een Jena-plantschool. Dus die hebben
3: doorbroken werken. Gehoord. Wat betekent dat ongeveer?
2: Ja, dat het principe is dat dat met, dus niet klas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Maar dat er groepen zijn. Stammengroepen noemen we dat.
3: Okay.
2: Met meerdere leeftijden bij elkaar.
3: Dus niet op leeftijd, maar ook...
2: Ja, wel ja, met onderbouw, middenbouw, bovenbouw. En daarmee kun je eigenlijk, leer je eigenlijk vroeg samenwerken met kinderen van iets ouder of iets jongere leeftijd. Dat staat heel erg in de teken van samen ontdekken, samen vieren, samen leren. Dus dat is een specifiek onderwijsconcept. Dat was de Elkeliek ook. Hè. Dat was een Montessori. Mm. Dat heeft best wel wat gelijkenissen. Dus het is eigenlijk best een goede match. En ook heel belangrijk, ik denk dat die internationale afdeling ook voor deze kennisregio Leiden behouden blijft.
1: Ja. Maar die staat dus los van PRO, of nemen jullie die ook
2: mee? Die komt ook bij ons.
1: Dus maar die houden jullie wel apart?
2: Dat blijft een aparte school met een aparte directeur. Ook een apart curriculum, zoals wij dat noemen. Hè. Dus apart onderwijs, internationaal onderwijs. Het is wel publiek onderwijs.
1: Het
2: wordt bekostigd door het ministerie. En er zijn ook internationale privéscholen. Maar dit is gewoon echt publiek onderwijs. En ik denk dat het heeft een hele goede reputatie. Eigenlijk al heel erg lang. De kinderen zitten er tot en met groep 7. En gaan dan vaak naar, wat dat heet in onderwijstermen, een IGFO. Hè, dus een internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs. Ik denk dat het heel fijn is voor ouders dat je gewoon weet van die continuïteit is geborgd. En die continuïteit kon niet worden geboden door het vorige schoolbestuur. Dus vandaar dat het bij ons over gaat.
1: Wat had er gebeurd als het niet overgedaan is? Wat had er dan gebeurd? Had dan de school over een paar jaar niet meer bestaan?
2: Deze stichting had 5 scholen door heel Zuid-Holland. En die hebben ze nu eigenlijk ondergebracht bij andere schoolbesturen. Omdat ze eigenlijk zelf niet meer de robuustheid hadden om zelfstandig te overleven. En dan moet je op enig moment zo'n school sluiten. Dat is gewoon dramatisch voor kinderen en ouders. Dus ik denk dat dit mooi is voor Leiderdorp dat we het zo kunnen doen. En wij stonden er toch al naast met onze openbare school.
1: Ja,
2: en wat ook heel leuk is, op die plek, daar zit ook een school van PCBO, een ander groot schoolbestuur in Leiderdorp. En Florio Kids, dat is de kinderopvang. En wij hebben eerder dit jaar al een samenwerking afgesloten met die twee partijen om onderwijs en kinderopvang dichter bij elkaar te brengen. Dus het komt eigenlijk heel mooi bij elkaar in die wijk. Dus ik denk dat we ook met hulp van de gemeente de komende jaren daar nog meer kunnen bieden voor de leerlingen die we daar lesgeven.
1: Een soort integraal kindcentrum noemen ze dat dan.
3: Joh. Jij staat heel ook goed, echt wel. Ik zit helemaal in onderwijs.
4: Dat vind ik wel veel te plastisch. Ik zou het gewoon Kinderdorp Leiderdorp willen noemen.
1: Kinderdorp,
4: alles bij elkaar zitten. Een kleine enclaafje daar.
1: Die internationale afdeling, wat voor internationaal georiënteerde kinderen natuurlijk. Zijn dat dan vooral experts die op bijvoorbeeld Bioscience Park werken?
2: Ja, Bioscience Park, ESTEC, ESA, ESTEC. Maar ook bijvoorbeeld bij de universiteit of bij LUMC. Hmm. Ik denk de internationale privéscholen die kennen eigenlijk hun basis vanuit de grote multinationals. Dus bijvoorbeeld in Wassenaar heb je een aantal internationale privéscholen, de British School bijvoorbeeld, American School. Dat is heel vaak vanuit het Shell-netwerk van vroeger.
3: Ja.
2: Dit is echt voor wat meer. Er wordt ook publiek bekostigd. Dus het kunnen bijvoorbeeld ook PhD's zijn die een onderzoek komen doen in de Leidse regio. Het kan inderdaad in de pharma zijn, in de ruimtevaart. Het is heel breed eigenlijk.
3: Maar kun je ook gewoon als normale leidorper denken van, hey, ik wil mijn kind eigenlijk wel gewoon op een Engelse school doen?
2: Nee.
3: Oh.
2: Je kan natuurlijk Engels krijgen op Nederlandse scholen. Dat is heel prettig. Dat is overigens nog een voordeel van deze fusie. Dat wij ook de kennis die er op de Elkerlik is ook kunnen inzetten op onze eigen scholen.
3: Ja.
2: Maar het is, de wetgever heeft het zo geregeld dat deze scholen, daar kunnen alleen maar Nederlandse kinderen naartoe die uit het buitenland komen en hun school willen afmaken in Nederland. Want het is een internationaal curriculum.
3: Ja.
2: Het is niet zo dat je dus je kind kan aanmelden voor een internationale school als je niet bijvoorbeeld uit het buitenland komt of binnenkort naar het buitenland gaat voor je werk.
1: Het is wel een bijzondere tak van sport, het internationale onderwijs, denk ik.
2: Ja, het is allemaal gebaseerd op, dat noemen ze IPC. Hè, dus dat is een bepaald curriculum, heel thematisch onderwijs. Ook een hele natuurlijk. Je hebt een internationale groep. Er zitten alle nationaliteiten. Het is wel heel leuk om te zien. Hè, van Japanners, India, Amerikanen. Dus dat is ook heel veel uit Europa.
3: Ja.
2: En we willen ook heel nadrukkelijk dat ook een beetje wat meer samenbrengen met de kinderen in de wijk. Want ja, dat is ook denk ik goed voor hun ontwikkeling aan beide kanten. En dat is ook iets waar ik merk bij de ouders van Elkerlik, dat ze daar ook heel erg naar uitkijken. Dat daar ook ruimte voor gaat komen.
3: En zijn er ook nog ouders die misschien een klein beetje een traantje laten voor het Montessori-onderwijs, wat dan nu eigenlijk een beetje uit dat dorpje verdwijnt op die manier?
2: Ja, dat is inderdaad het is best vervelend en jammer. Want er was maar één Montessori-school in Leiden-dorp. Wat we deze mensen hebben kunnen bieden is in ieder geval, we hebben een Montessori school in Leiden Zuidwest. Staat er ook in Oesgeest. En er eentje in Alphen. Dus mensen hebben uiteindelijk ook, als je echt aan het concept wil vasthouden, dan heb je keus. Maar het is wel, als je in deze wijk woont, is het wel verder weg dan waar je kind op school zat. Dat klopt, dat is een nadeel.
3: En het blijft ook een beetje volgens mij trend. Zijn Montessori was misschien 20 jaar geleden, volgens mij echt wel de hot item. Ik hoor nu vaker Jena-plan. Nou, dat soort onderwijs blijft ook ontwikkelen. Dus op den duur verandert alles een klein beetje, toch?
2: Dat is waar. Ik denk dat je moet blijven ontwikkelen, ook als onderwijsgevers. En er is ook variëteit. Hè? Mensen moeten ook iets te kiezen hebben van wat past bij je en wat past bij je kind. En ik zou ouders ook altijd oproepen om daar heel goed naar te kijken. Van waar is mijn kind bij gebaat en hoe kan die zich het best ontwikkelen?
3: Anders krijg je te veel 500 B's, heet dat toch? Dat mensen zeggen dat hun kind niet het toereikend onderwijs kan vinden in de buurt.
1: Het thuisonderwijs.
3: Ja.
1: Ja, nee.
3: Ja, nee, dat
1: willen we niet school.
3: Hebben. Dat willen we niet hebben. Lekker
2: school. Nee, nou ja, liefst wil je natuurlijk zeker op de basisschool weer dat kinderen thuis naar bijna school kunnen. In de buurt, in de wijk, bij hun vriendjes, hebben weinig vervoersbewegingen, sociale cohesie. Dus dat is wel voor het basisonderwijs een hele belangrijke. En soms wil je kinderen, kun je niet anders dan kinderen bijvoorbeeld op een speciaal onderwijsschool onderbrengen. Maar de trend in onderwijsland is wel dat je steeds meer eigenlijk op de reguliere school probeert op te vangen. Zodat kinderen ook zo divers mogelijk kunnen opgroeien en zich ontwikkelen.
1: We kunnen nog uren praten over het onderwijs. Gaan we niet doen. Paul Dirksen van Pro, directeur-bestuurder. Dank voor de komst.
2: Heel graag gedaan.
1: Succes met de organisatie daaromheen, dat vanaf 1 augustus dit jaar de basisschool de Elkerlik onderdeel wordt van Pro. Dank.
2: Dank.
0: Centraal plus Mark plus Rabin is

0: Wat gebeurde daar?
1: Ik zat vast met mijn koptelefoon.
2: Mark Limbo danst onder zijn microfoon door.
1: Als je de televisie aanhad, dan heb je nu waarschijnlijk heel hard gelachen. Ja. Denk ik. Nee, er zit een draadje aan die koptelefoon. Oh. Ik zat dus vast aan hier aan een apparaat. En ik ging ongeveer zo.
2: Ja, nee, was heel leuk.
1: Van Zoeterwoude naar de Kilimanjaro. In september stapte Siska Wijnja op de mountainbike voor een bijzondere uitdaging. Een tocht van zo'n 400 kilometer rond de Kilimanjaro in Tanzania. Niet alleen om haar eigen grenzen te verleggen, maar vooral om geld op te halen voor Amref Health Afrika. Daarvoor moet ze €8000 aan sponsorgeld inzamelen. Nou, hoe gaat het met de voorbereidingen? Welke acties staan er nog op stapel? En waarom die reis zo bijzonder is? Vertelt ze bij ons in de studio. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: We spraken hier begin maart al. Toen kwam je hier ook langs. Was iets vroeger volgens mij.
3: Ja.
1: Ja, ja, nu kwart voor negen. Dat scheelt weer iets.
3: Ik mocht uitslapen. Dank je.
1: Hoe staat het ermee?
3: Het staat er best wel goed mee. Ik ben best wel tevreden. Trainen is begonnen. 3 dagen in de week. Een uurtje of 2 op de fiets.
1: Lekker.
3: Dus dit zijn mooie de temperaturen waar ik het van moet hebben.
2: Ja, ja, dat zeg je. Dit zijn graden.
3: Want dit zal het beetje in Afrika ook zijn, vrees ik.
2: Oefenen op deze manier.
3: Ja, ja.
1: En in september dus naar Tanzania. Waar kijk je het meest naar uit?
3: Ik denk vooral de natuur. En hopen dat ik wat mooie beestjes zie die we hier in Nederland niet hebben. Maar ook het met elkaar zo'n tocht ondernemen en behalen. Ik denk dat dat ook wel een heel mooi iets zal zijn.
2: Want wat is... ik ben niet heel bekend met de complete topografie en of ecologie van Afrika. Wat is nou een typisch Tanzaniaans landschap?
3: Nou, sowieso de berg, de Kilimanjaro, hebben wij niet in Nederland.
2: Nee. We hebben de Vaalse Heuvel, maar dat was het een beetje.
3: Dat houdt al, ja. Nou, oké.
2: <okay. laughs> Maar dat is niks vergeleken met de Kilimanjaro.
3: Nee. En dan is het vrij kaal. Stekelige planten, rotsblokken op de weg. Geen geasfalteerde paden.
1: En toen dacht jij?
3: Af en toe wat bomen.
1: Ik ga even een paar kilometer fietsen daar.
3: Ja.
1: Ik ben nu aan het trainen op de mountainbike. Hè? Ja. Ben je hier ook naartoe op de mountainbike?
3: Ja, ik ben nu ook op de mountainbike.
1: In deze hitte, hoe ging dat?
3: Dat gaat prima, maar als je dan stopt, dan breekt het zweetje uit.
1: Hey, 400 kilometer rond de Kilimanjaro dus gaan fietsen. Nou, de temperatuur zal daar warm zijn.
3: Ja.
1: Onverharde wegen, rotsblokken. Ja. Waarom doe je dit?
3: Waarom doe ik dit? Ja, daar moet ik niet te veel over nadenken. Want ook bij zo'n informatiebijeenkomst,
1: heb je spijt?
3: Ze maken het niet makkelijker dan het is.
1: Nee, heb je spijt?
3: Nee, ik heb zeker geen spijt. Ik vind het lastigste nog steeds het inzamelen van €8000... Dat vind ik zwaarder dan het trainen en die tocht gaan doen. Want ik denk, als je daar 1 keer fietst, dan ga je wel door.
1: Ja, hoe staat het met de inzameling? Ja,
3: ik ben wel blij dat ik al over de helft ben.
1: Okay.
3: Ik denk dat ik zelfs al de 5000 aantik van de 8000. Maar ja, ik zou het heel fijn vinden als ik 8000 binnen kan halen.
1: Ja.
3: Dat bespaart mij een beetje spaargeld wat ik in moet leggen. En ik heb ook al de nodige kosten.
1: Maar in ieder geval 5 is al binnen. Je hebt nog even?
3: Ik heb nog even, eind augustus moet het binnen zijn. Dus 2 maanden. En dan de laatste maand alleen nog maar trainen. Geen zorgen over het geld.
1: De uitdaging is voor Amref Health Afrika. Wat doen zij?
3: Wat doen zij? Zij doen vooral de lokale mensen opleiden. Dus niet de witte Hollander of witte Westerling die daar alles overneemt. Maar de lokale bevolking opleiden. Hygiëne, informatie. Meisjes vooral opleiden en dat die een stem krijgen. Zorgen dat de meisjesbesnijdenis uit de wereld kan gaan. Wat nog steeds gebeurt. Kindhuwelijken, meisjes van 9 tot 13 die uitgehuwelijkd worden. En in het kraambed overlijden. Omdat hun lichaam het kind er nog niet uit kan werken. En een arts op honderden kilometer afstand zit. Dat is voor ons niet te bedenken hoe dat is.
1: Nee, maar daar dagelijks praktijk.
3: Ja, het voelt daar. Ik had een film gezien laatst. Het is alsof ze daar een paar honderd jaar geleden leven. Dat is lijkt heel achtergebleven voor ons.
2: In ons nogal egalitaire land, waar man en vrouw zoveel mogelijk gelijk of gelijkwaardig horen te zijn.
3: Ja.
2: Dat ervaar je daar dus niet?
3: Nee, zeker niet. Nee, de vrouwen hebben niks in te brengen. Worden geslagen om hun mond te houden. Moeten de huishoudelijke taken doen, het werk doen.
2: Dus ga jij daar ook nog een paar gozer zeggen? En nou moet je eens even luisteren weer.
3: Juist.
2: Ja, ga jij eens even vertellen hoe het zit?
3: Ik denk dat ik mij af en toe zal moeten inhouden, ja.
1: Maar ga je ook naar projecten toe bijvoorbeeld?
3: Ja, we gaan ook een aantal projecten bezichtigen. Met name op de woensdag, de middelste dag, hebben we geen fietsdag. En dan gaan we naar verschillende... Maar dat is meer in Kenia.
1: Oké.
3: We zitten tegen Kenia aan. En dan hebben we een extra uitstapje.
1: Ja, ja, dat lijkt me wel bijzonder dat je dus geld inzamelt en daar dan naartoe gaat om rondje om die berg. Ik laat het even plat, maar het is natuurlijk best intensief. Maar dan ook inderdaad die projecten gaat bezoeken die gesteund worden.
3: Ja.
1: Dat maakt impact, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja, klopt. Ik weet dat er in ieder geval een locatie is waar we heen gaan, waar HIV-patiënten zijn. Dat ik zelf denk van, oh, dat is best een beetje spannend.
1: Ja.
3: Want dat klinkt voor ons nog steeds als een zeer ernstige besmettelijke ziekte. En tenminste besmettelijk.
1: Ja,
3: met bloed contact krijgt. Ja, maar dat is toch een beetje spannend, denk ik dan. Ja.
1: Daar komt nog bovenop dat je ook je verjaardag daar gaat vieren.
3: Ja, leuk, nog steeds.
1: Mag ik je leeftijd zeggen op de radio? Ja,
3: van mij mag je dat zeggen. Het is een mooie leeftijd.
1: Zeker,
3: dan.
1: Rondgetal 60 word je tijdens de reis.
3: Ja.
1: Is dat toeval zo? Of?
3: Ja, ik heb niet gevraagd, wil je het in die week doen? Want dan word ik 60.
1: Ja.
3: Dan had ik hem ook op de woensdag gedaan, dat we niet hoefden te fietsen.
1: Ja, maar de meeste mensen die een rondgetal hebben, 50, 60, die maken een leuk groot feest of zo.
2: Nu hadden het partycentrum af en open bar voor de vrienden, familie en collega's.
3: Ja, ik vrees dat ik dat nu even 1 of 2 weken eerder moet gaan doen.
2: Het gebeurt nog steeds.
3: Dan kan ik nog een beetje laatste geld binnenhalen.
1: Maar het wordt wel, denk ik, een hele bijzondere verjaardag dan. Want je bent wel ergens mee bezig.
3: Dus, klopt,
1: zit je dan uiteindelijk 's ochtends in je tentje dat je dan een klein kaarsje uitblaast?
3: Ik heb geen idee. Nee, daar ben ik ook nog eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ik vind dat ook wel het minst belangrijke van de hele onderneming, hoor.
2: Nou, dus ook nog een paar centjes erbij. Misschien heb je de 5.000, rond de 3.000 dus nog nodig. Dorpsgenoten.
1: Hoe kunnen mensen jou steunen?
2: Een beetje te vinden.
3: Ik sta komende zondag op de Schattenmarkt bij de dorpsfeesten. We hebben de jaarlijkse dorpsfeest op het sportterrein. En nieuw is daar de Schattenmarkt. Dus nieuw gemaakte, handgemaakte en tweedehands spullen. Dus daar mogen mensen spulletjes bij mij kopen.
1: Dan kunnen ze in ieder geval naar jou toe en dan even ook kennis
3: zien,
1: maken.
3: Even zien wie ik ben.
2: En ook mensen van buiten het dorp natuurlijk. Hè. Zit je in Leiden of zit je in Leiden, dorp, Geest, waar je ook zit.
1: Top. Siska, dankjewel.
3: Yes.
1: En succes met de actie.
0: Centraal plus Mark plus Robin is lekker wakker worden. Centraal plus.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroeger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
2: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
4: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
2: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar nog steeds blijft het hier en daar aardig file rijden. Met name op de A4 richting Amsterdam. Tussen Ippenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer en 50 minuten vertraging. Komt door de A44, die is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Goed nieuws dan over de A12 naar Utrecht. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Nieuwerbrug nog wel een file van 18 kilometer en 30 minuten ongeveer. Dan iets lokaler, de N206 vanuit Zoetermeer. Vanaf Stompwijk file totdat je de A4 op kunt, 4 kilometer en 20 minuten. En drukt op de N441 Wassenaar Katwijk, tussen Rijksdorp en Katwijk aan de Rijn. 2 kilometer waar je 20 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: L-U-D-O. Op de radio.
1: Met Michel Telo, Aysa Tupiego en de Bowser. Je hoorde Magnetic aan het begin van de nieuwe aflevering van de aflevering. Ik wilde zeggen de straattalkshow, maar van de aflevering van Rudo. Ja, waar we gisteren wel de straatshow, talkshow hadden met daarin onder andere Jochem Meijer. Jimmy zat er ook nog in, de Leidse tijger, die wel een beetje gewond was. Maar goed, zometeen dan blikken we nog wel een klein beetje vooruit ernaar. Ja, en over terugblikken gesproken, niet vooruitblikken, de wedstrijd van Marokko. Marokko die is weer een ronde verder op het WK. Ik had het daar in een nieuwe aflevering van de straattalkje ook over met Ilias, de marktkoopman. En die was er zo, ja, die had er zoveel zin in, zeg maar. Dus laten we proberen hem zometeen even te bellen. Het is een marktkoopman, dus ik kan me voorstellen dat hij... Ja, dat hij al wel wakker moet zijn, want ja, toch wel een felicitatie waard met de winst tegen Marokko, toch?
0: Rio!
1: Zometeen hoor je hier ook nog de SOS Project en Dante Thomas, Sunshine in My Soul, naar Direct. Dit is Won't Fall.

0: Noah Kahan en Stick Season op Centra Plus. Gisteren in de straattalkshow Rudo op televisie heb je misschien al wel gezien. Zat Ilias, de marktkoopman. Hij stond gisteren op de markt in Leiden. En hij moest het natuurlijk even met mij hebben over de voetbalwedstrijd. Marokko tegen Haiti. Ja, hij als Marokkaan had er natuurlijk heel veel zin in.
1: Marokko voetbalt vanavond. We hebben onze commentator Hamza Barda daar. Hij wil graag niet in beeld komen vandaag. Hamza, blijf je open vanavond.
0: Maar we filmen jou. Wacht even, we filmen jou. Hoe laat spelen ze dan?
2: 12 uur.
3: Ja, 12 uur.
0: Ja, morgen Nederland 1 uur. Ik ga wel eerst slapen. En ik heb tegen die middelste van mij, die is 9, heb ik gezegd. Ja. Ik maak je wel wakker. Ondertussen Elmer komt kijken. Brigitte komt bij ons thuis. Kijk, dus de hele woonkamer is vol.
1: Ik ken nog een leuke markt daar met lekkere hapjes. Dat ga ik ook regelen. We noemen geen namen. We doen niet aan reclames en zo.
0: Hé, hey, maar hoe groot wordt de kans Nederland-Marokko op een gegeven moment?
1: Dat ze vandaag winnen, ik acht de kans best wel groot.
0: Tegen wie moet Marokko vannacht dan?
1: Hamza! Haiti.
0: Haiti. Ja.
1: Haiti mon amour.
0: Nou ja, en toen was die wedstrijd. En ik heb hier het nummer van Ilias. Dus laten we hem eens even bellen. Het is natuurlijk heel laat geworden vannacht. Ik ben benieuwd of hij wakker is. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij gewoon naar de markt moet. Dus ik hoop dat hij opneemt.
4: Hallo?
0: Ilias, goedemorgen.
4: Yes.
0: Ja, je hebt geen stem meer over natuurlijk. Met Rudo spreek je live op de radio. Gefeliciteerd.
4: Marokko,
0: ja, we hebben het er gisteren over gehad natuurlijk in de straattalkshow Rudo. Dus ik denk, ik moet je nog even bellen nu natuurlijk om je te feliciteren.
4: Dat is zeer lief.
0: het is laat geworden natuurlijk, dus ik snap dat je nog slaapt. Maar beschrijf het gevoel eens.
4: Nee joh, ik ben maar de aankleding.
0: Oh, oké, je praat gewoon nog een beetje. Maar hoe heb je de wedstrijd beleefd?
4: Ja, het was sowieso een gevecht tegen mezelf om wakker te blijven.
0: Ja, dat moet hè. De komende nacht ook. Ik heb een jongetje van 9 die gaat van tevoren eerst een klein beetje slapen. En daarna ga ik hem wakker maken. Maar ik denk, moet je bellen? En we moeten iets gaan bedenken, Ilias, op het moment dat Nederland tegen Marokko gaat spelen.
4: Die partij die was serieus. Die partij die was zo spannend. Ik vond het gisteren zo spannend, tot. Ja, dat is niet normaal.
0: Ik heb hem niet gezien. Kan je me in een half minuutje even meenemen? Hoe verliep die wedstrijd?
4: Het is uiteindelijk 3-2 geworden. Maar eerst was het gewoon 1-0 voor Haiti. En toen dacht ik aan jou en Hamza van, Marokko wint het wel even. En ik zeg nog, het is voetbal.
0: Ja, bal is rond.
4: Die kan alle kanten op gaan. Nou, en toen uiteindelijk het Hakimi. Die scoorde toen de 1-1. En later was die Nederlandse Marokkaan. Die scoorde volgens mij. En zij scoorde weer. En ja. Dus het was een spannende wedstrijd. Ze hebben die cadeau gekregen.
0: Ik denk, ik moet je in ieder geval eventjes feliciteren. Nou, komende nacht natuurlijk Nederland tegen Tunesië. En laten we hopen Marokko-Nederland. Wat ik zeg, dan gaan we ergens een groot scherm neerzetten, Ilias. En dan gaan we een feestje van maken.
4: Dat vind ik, maar luister dan. Dat zijn tijden, jongen.
0: Ja, dat is niet normaal.
4: Even serieus. Ik vind dat scherm wel leuk. Want moet de volgende groep gewoon werken.
0: Dat is het probleem een beetje.
4: Nou, joh, we gaan huilen vandaag.
0: We gaan er... Ja, ik wens je heel veel sterkte. Ik zit hier in de radiostudio met Erko, maar ik denk wel aan je.
4: Met Erko, ongelooflijk.

0: Radio Campus. 9:30, tijd voor het nieuws uit je eigen regio. Daarna hoor je Eminem en het Sharon River. En ook Tiespoen komt eraan met Mercedes-Benz.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Een 39-jarige Leidenaar heeft 21 jaar celstraf gekregen omdat hij zijn ex-partner wurgde met een metalen ketting. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de man bewust het slachtoffer heeft gedood en het wilde laten lijken op zelfmoord. De twee leerden elkaar in 2010 online kennen en kregen twee kinderen. De vrouw ging bij de Leidenaar weg nadat er al jaren verschillende incidenten hadden plaatsgevonden. Daarop bestookte de man haar met jaloerse appjes, soms wel 600 op een dag. Het Openbaar Ministerie had ingezet op een celstraf en tbs met dwangverpleging voor doodslag, maar de rechtbank acht moord bewezen. Een 16-jarig meisje dat vrijdagavond zwaar gewond raakte na een val uit een boot op de Oude Rijn in Leiden is overleden, zo maakte de politie gisteren bekend. Omstanders wisten het meisje nog uit het water te halen, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Het mislukken van de Leidse coalitieonderhandelingen tussen Pro, D66 en het CDA is een slecht signaal voor de stad. Dat zegt Thijs Vos van Partij Sleutelstad in een interview met Centraal Plus. Hij stelt dat de huidige situatie ruimte biedt om opnieuw naar de verkiezingsuitslag te kijken en een coalitie te vormen die volgens hem beter aansluit bij de wensen van de kiezers. Daarbij noemt hij onderwerpen als inspraak en parkeren als belangrijke thema's waar volgens Partij Sleutelstad meer aandacht voor moet komen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en dan nog via onze NA opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 32 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas, problemen op de N434, de Corbelo-tunnel vanuit Wassenaar, is helemaal dicht door een ongeluk. Het is onbekend hoe lang het gaat duren. Ik weet wel dat je kunt omrijden via de N14 via Leidschendam. Verder nog ook een file op de A4 richting Amsterdam. Het was sowieso al druk tussen Ypenburg en Zoeterwoude de hele dag vanwege de afgesloten A44. Maar nu is er ook nog eens een ongeluk gebeurd. Vanaf Ypenburg dus 3 kwartier vertraging over 12 kilometer. En tot slot een ongeluk bij Woerden op de A12 naar Utrecht. Vanaf Reewijk 15 minuten vertraging. De weg is daar dus wel weer volledig vrijgegeven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

bekende jarige van vandaag. Het is de verjaardag van McKenna Grace, Amerikaanse actrice, is 20 geworden. Tim Sanders, Nederlands presentator met die krulletjes, 36. En het is ook de verjaardag van Jeroen Post, oud-VJ, hij is 51 geworden. Dolf Jansen, Nederlands cabaretier en presentator onder andere van Spijkers met Koppen, 63 is hij. En Oscar van Dille is een Nederlands componist en muziekpedagoog, is ook jarig. Die viert zijn 68ste verjaardag. Verder de verjaardag van Jimmy Walker, Amerikaans acteur, hij is 79 geworden. En deze dame is ook jarig, geboren op 25 juni 1945. Ik heb het over Carly Simon. 81 jaar, ongelooflijk oud, maar de muziek blijft altijd jong.

De nieuwste Olivia Rodrigo, Drop Dead en je hoort ook nog Sabrina Carpenter en Taste. En halverwege van Suzanne Freek hier op Centraal Plus. Zometeen deel 2 van Rudo. Daarin blikken we terug op het nieuws van de afgelopen 24 uur. En mag jij daar een track bij uit gaan kiezen. En verder hoor je zometeen hier Bruno Mars met Risk It All. Rudo!

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. Vijf mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Twee mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A4 naar Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude, 10 kilometer en 50 minuten, komt daardoor een ongeluk. Ook drukt op de A44, dit keer vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oestgeest en Wassenaar een kwartier. En de Corbelo-tunnel in de N434 vanuit Wassenaar is dicht. Komt daardoor een ongeluk. Onbekend hoe lang het duurt. Wel weet ik dat je kunt omrijden via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Bruno Mars en Risk It All op Centraal Plus.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Waar het 10 uur geweest is. Goedemorgen, je bent in deel 2 van Rudo. Waar we altijd het nieuws van de afgelopen 24 uur met je doornemen. Ja, waarbij tragisch nieuws uit de regio kwam. Afgelopen vrijdag heeft er een ongeval plaatsgevonden op het water in Leiden, waarbij een jonge vrouw van de boot raakte. Blijkt nu om een 16-jarig meisje te gaan en die is inmiddels aan haar verwondingen overleden. Dat heeft de politie gisteren laten weten. Nou, zijn wij natuurlijk Centraal Plus, altijd dichtbij hier in de Leidse regio waar het gebeurd is. Ik kan me voorstellen dat jij nu zit te luisteren en misschien gisteren of eergisteren dat nieuws hebt gekregen dat er een bekende van je overleden is. In dit geval dat 16-jarige meisje. Mocht je luisteren en je kent haar of je bent familie of nabestaande, heel veel sterkte in ieder geval. Het nieuws kun je vinden op onze website, dat is centraalplus.nl. En dat nieuws nemen we zometeen ook met je door, waarbij jij weer een track kan bedenken bij het nieuws van vandaag. En zometeen om 10:30 voor je ook hier het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En heb ik lekkere tracks voor je, onder andere van Louis Capaldi.
2: Rio!

0: Thomas Gray, Rumors hier bij Centraal Plus. Hou je het een beetje vol vandaag? Dat is de grote vraag, want het wordt echt heel erg warm. Zo'n 33 graden. Heb je airco op kantoor? Ja, net zoals hier. Ja, dan moet het wel uit te houden zijn. Maar er zijn ook kantoren die dus geen airco hebben en waarvan de baas al gezegd heeft, weet je, ga jij maar lekker thuis werken vandaag. Ja, wie dan gaat werken?
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, de partij Sleutelstad in Leiden die ziet nieuwe kansen na de mislukte coalitieonderhandelingen in Leiden. Thijs Vos was gisteren in de middagshow. Hij zegt, ik wil wel, maar niet met Pro, want zij wilde toen ook niet met ons. Een avond over veiligheid en zelfverdediging in Zoeterwoude afgelopen maandag. Paul Albers was erbij en een reportage kan je vinden op onze website centraalplus.nl. Boas in Leiden die had het vorig jaar fors drukker. De burgemeester vertelde er meer over tijdens de persbriefing gisteren. En Elmar had een interview daarover. Verder 21 jaar cel voor de Leidenaar die zijn ex wurgde met een metalen ketting. Een 39-jarige Leidenaar die heeft 21 jaar cel tegen zich horen eisen. Daarover een artikel op centraalplus.nl. Verder de gemeente Oegstgeest brengt special uit over beheer en onderhoud. Leidse bruggen die werden gisteren al gesloten door het warme weer. En een man onder de brandende zon zat vast in zijn hoogwerker. In Leiden-Dorp gebeurde dat. Hij zat vast ter hoogte van 7 hoog. Verder een aanrijding met een fietser en een auto op de Matiloweg. En een weginspecteur is aangereden bij een aanrijding op de N446 in Leiden-Dorp. En de jaarmarkt op de Haarlemmerstraat, die gaat niet door. Maar de rest van de lakenfeesten wel. Nou ja, dat en ander nieuws nu online. Op centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio @centraalplus.nl.

0: Nelly, it's getting hot in here, so take off all your clothes. Je hoort hem hier op Centraal Plus met nu het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna hoor je de nieuwste Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Een 39-jarige Leidenaar heeft 21 jaar celstraf gekregen omdat hij zijn ex-partner wurgde met een metalen ketting. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de man bewust het slachtoffer heeft gedood en het wilde laten lijken op zelfmoord. De twee leerden elkaar in 2010 online kennen en kregen twee kinderen. De vrouw ging bij de Leidenaar weg nadat er al jaren verschillende incidenten hadden plaatsgevonden. Daarop bestookte de man haar met jaloerse appjes, soms wel 600 op een dag. Het Openbaar Ministerie had ingezet op een celstraf en tbs met dwangverpleging voor doodslag, maar de rechtbank acht moord bewezen. Een 16-jarig meisje dat vrijdagavond zwaar gewond raakte na een val uit een boot op de Oude Rijn in Leiden is overleden, zo maakte de politie gisteren bekend. Omstanders wisten het meisje nog uit het water te halen, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Het mislukken van de Leidse coalitieonderhandelingen tussen Pro, D66 en het CDA is een slecht signaal voor de stad. Dat zegt Thijs Vos van Partij Sleutelstad in een interview met Centraal Plus. Hij stelt dat de huidige situatie ruimte biedt om opnieuw naar de verkiezingsuitslag te kijken en een coalitie te vormen die volgens hem beter aansluit bij de wensen van de kiezers. Daarbij noemt hij onderwerpen als inspraak en parkeren als belangrijke thema's waar volgens partij Sleutelstad meer aandacht voor moet komen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 32 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nu viel op de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Een keer de andere richting. 10 minuten tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude. De andere kant op richting Amsterdam is het ook druk tussen Den Haag en Zoeterwoude een half uur. Komt daar dan weer door de afgesloten A44. Veel mensen kiezen een alternatieve route. Verder ook nog even naar de Corbelo-tunnel, de N434. Vanuit Wassenaar is die helemaal dicht. Komt er een ongeluk. Omrijden kan via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Robin Schulz en Kiddo, All We Got en Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. We gaan even naar de middagshow van gisteren. De coalitieonderhandelingen tussen pro-D66 en het CDA zijn vastgelopen in Leiden. Waardoor Leiden na ruim 3 maanden na de verkiezingen nog altijd zonder nieuw stadsbestuur zit. In een interview reageert Thijs Vos van partij Sleutelstad op de ontspannen situatie. Zijn partij werd heel erg groot in de Leidse gemeenteraad, maar werd eigenlijk door pro buitengesloten. Ja, nu ligt alles weer open. Hoe kijkt zijn partij daar tegenaan?
1: Wij zijn helaas door pro na de verkiezingen uitgesloten. Tegelijkertijd hebben we wel goede contacten met eigenlijk alle andere partijen. Wat ons betreft is het dan tijd dat wij samen met D66 gaan verkennen of er mogelijkheden zijn voor een alternatieve coalitie.
2: Ja, want wat is de reden dat Pro gezegd heeft met partij Sleutelstad willen wij niet samenwerken of willen wij niet een coalitie gaan vormen?
1: Ja, dat ging eigenlijk over de toon en de stijl. Daarvan zeiden zij van dat vinden wij, dat past niet bij ons. Dus ze wilden eigenlijk ook niet eens het inhoudelijke gesprek voeren om te verkennen of er überhaupt mogelijkheden waren.
2: En hoe staan jullie daar dan tegenover? Of stonden en staan jullie daar nu tegenover?
1: Toen hebben we heel nadrukkelijk onze hand uitgestoken richting Pro. Maar die is gewoon afgewezen. Eigenlijk is de deur in ons gezicht dicht gegooid. Ja, en daar zijn wij natuurlijk heel boos over geweest. En ook nog steeds. Maar uiteindelijk is dat niet de belangrijkste reden. Wat we ook zien is dat er ook gewoon geen initiatieven zijn genomen door Pro om de verhoudingen weer te herstellen.
2: Ja, want als we nu gewoon kijken, het is een robbeltje. Dat kunnen we eigenlijk wel concluderen. Wie zou er een handreiking mogen doen naar jullie? En hoe ziet partij Sleutelstad de toekomst voor zich als we gaan kijken uiteindelijk naar de definitieve coalitie?
1: Ja, wat ons betreft zit die toekomst in een samenwerking tussen partij Sleutelstad en D66 als motorblok. En gaan we vervolgens op de inhoud gesprekken voeren met ook de andere oppositiepartijen. En gaan we om te onderzoeken met welke partijen er inhoudelijk bij kunnen aanhaken.
0: Ja, de grote vraag is, komt Pro terug nog in het college? Of zijn het D66 en partij Sleutelstad die dat motorblok gaan vormen met een paar partijen daaromheen? We gaan het volgen, het nieuws uit de Leidse politiek natuurlijk altijd ook hier bij Centraal Plus. Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar, we zoeken er altijd een plaatje bij. Ja, het is zulk lekker zomers weer en het gaat veel over de warmte op onze website centraalplus.nl. Deze werd onder andere door Charlène aangevraagd, zandloopster Robert van Hemert, omdat hij zo lekker bij dit mooie weer past.

Vandaag. Onze eigen Leidse Robert van Hemert met weer een grote hit van hem, Jorde Zandloopster. Wij kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Het wordt vandaag weer een zonnige zomerse dag. De temperatuur loopt vanmiddag in de Leidse regio en was er naar op tot de 31 graden. Er staat een matig windje uit het noordoosten, kracht 4. Morgen weer zo'n matig windje vanuit het zuiden tot zuidwesten. En dat hebben we hard nodig, want morgen wordt de warmste dag met zo'n 33 graden gemiddeld in onze regio. En in de binnenstad buiten de wind kan het 40 graden gaan worden. Vanaf zaterdag wel wat meer kans op buien en daarna gaat het wat afkoelen. Het zijn de warmste dagen van het jaar, denk ik hoor. Met Centraal Plus aan en zometeen zomerse muziek. Alexia, oelalala, komt eraan. Maar eerst...

0: One.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-dorp.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt een stuk langzamer dan gebruikelijk op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer en 30 minuten extra komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het is daar sowieso al drukker dan anders, komt omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Dan naar de N434, de Corbelo-tunnel vanuit Wassenaar. De weg is helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf knooppunt Ommedijk kun je er geen gebruik van maken. Verkeer kan beter omrijden via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: to forget you.
1: Shakira, Rihanna en Can't Remember to Forget You.
2: Dit is Rudo.
3: R-U-D-O. Op de radio.
1: En Stella Lefty, we starten dit uur met Boston hier op deze 25e juni. Waarbij we nog even kijken wat voor dag het is. En ik heb wel weer wat dagen voor je. Alleen aan jou de vraag, welke track vind jij daar dan bij passen? Mag je me voor mailen zometeen via rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Zometeen nieuwe muziek van Bibi Rexha en David Guetta. Sad Girls komt eraan. Het nieuws om 30:30 met terug van vakantie. Robert Beurs, je hoort hem zometeen naar Flemming en Meteor. Niet nodig.

Maar die mag je vandaag nog eventjes in het zonnetje gaan zetten. Het is Wereld Vitiligo-dag. Dat is als je een donkere huid hebt, dat je pigment niet overal meedoet. Dus dat je dan van die witte vlek hebt. Michael Jackson had het ook. Daarom had hij altijd van die handschoentjes aan. En de dag van de intermediair, die is het ook vandaag. Of dat is het ook vandaag. Dat is de tussenpersoon, om het maar even een beetje plat te slaan. Ja, dat is jou de vraag. Welke track wil je horen bij een van deze dagen? Kom maar door via de mail rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Hoor je zo meteen de Keizer Chiefs. Ruby komt eraan. Ik moet gaan van Pomeline.

0: gaan.
1: Ja, ik zei pas al. We zijn thuis nu midden in de serie Knokken Of. We hebben het alleen zo druk met allerlei series kijken. Dertigers zitten we ook te kijken. Nou, dit is dan nog. We zitten in jachtseizoen Most Wanted. En nu zag ik al dat... Oh, het muziekje houdt er helemaal van op. Die is normaal... Even kijken. Nog midden in mijn betoog. Knokken Of dan. Dertigers, jachtseizoen. Nu zag ik dat... Dus de House of Magnolia, de Sweet Magnolia staat alweer online. De spin-off van La Casa de Papel is al... ik weet niet waar ik de tijd vandaan moet gaan halen, maar er staan hier zoveel series te wachten. Goed, heb je zelf een leuke serie waarvan je zegt, zet die op het rijtje erbij. Even mailen, rudo@centraalplus.nl. Zometeen hier Alex Warren, Fever Dream en de Underdog Project met de Sun Club en Summer Jam.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials.

0: Onderwijs uit Leiderdorp verdwijnt. Dat zei directeur-bestuurder Paul Derksen vanochtend in gesprek met Centraal Plus. Op 1 augustus wordt de Elker League officieel onderdeel van Pro. En tijdens het zomerfeest van de Fortgenschool in Voorschoten is de nieuwe bibliotheek van de basisschool feestelijk heropend. De vernielde bibliotheek volgt vanaf nu het landelijke programma Bibliotheek op School, waarbij actief wordt gevolgd hoeveel de leerlingen lezen en de leesbevordering actief wordt aangepakt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag tropisch warm. De temperatuur loopt op tot 32 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds viel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer, 30 minuten, komt er een politieonderzoek na een ongeluk. En goed nieuws, de Corbelo-tunnel is weer open. Eerder was die dicht in één richting, vanuit Wassenaar, vanwege een ongeluk. Maar nu kun je er weer moeiteloos gebruik van maken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.
3: Centraal.

Alex Warren en Fever Dream hier bij Centra Plus op deze Wereld Vitiligo Dag. Daar staan we eventjes bij stil. Het is een huidaandoening die voorkomt bij ongeveer 1% van alle mensen. Ja, dat lijkt niet veel, maar op 17 miljoen Nederlanders zijn dat nog steeds 170.000 mensen. De aandoening zorgt ervoor dat de huid geen pigment aanmaakt op sommige plekken. En daardoor kun je kleine of grotere witte plekken op je huid hebben. Op 25 juni wordt daar dan altijd bij stilgestaan. Ja, en Michael Jackson, die had het ook, vertelde ik je net ook al. En daarom, omdat Michael Jackson het ook heeft, kreeg ik best wel wat mailtjes binnen om een plaat te draaien van Michael Jackson. Jeanette die stuurde ook een mailtje via rudo@centraalplus.nl. Waarbij ze zei, dan mag jij de track uitkiezen. Ja, moet je nooit zeggen bij Michael Jackson. Dan ga ik zitten wikken en wegen. Waar heb ik zin in vandaag? Hij heeft zoveel mooie muziek gemaakt. Maar dan blijf ik toch even bij deze. Jeanette, bedankt voor je suggestie. Dit is Will You Be There op Centraal Plus.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

met Douwe, Bob en Mo. Nog even blijven en Rondé en Love Myself. Het is 12 uur geweest. Welkom, het is deel 4 van Rudo voor deze hele warme donderdag. 33 graden vandaag. Het weer hoor je ieder uur ook hier op de radio. En niets is zo veranderd als het weer. Maar vandaag niet, want het is gewoon hartstikke zonnig. Hey, zometeen het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar met Robert. Zometeen ook Jochem Meijer. Die zat in een nieuwe aflevering van de straattalkshow Rudo. En Cameron Whitcomb komt eraan. Kingdom of Fear. Naar topic in A7S en Breaking Me. Rudo!

0: Bruno Mars, Oh My Soul hier bij Centraal Plus, waar een half uurtje geleden het nieuws binnenkwam hier op de redactie dat de Peurbakkentocht morgen niet doorgaat. De Peurbakkentocht die door het centrum van Leiden zou gaan. Burgemeester Peter Heikoop heeft daar net een toelichting op gegeven.
1: We hebben elkaar gisteren uitgebreid gesproken, vandaag nog niet. Er is wel veel overleg geweest, ook met de hulpdiensten, met name de GOR, over de ontstane situatie. Het weerbeeld kan veranderen en dat is ook de reden geweest waarom wij toch wel tot op een redelijk laat moment hebben gewacht met een knoop doorhakken. En die knoop die hak ik ook door als burgemeester van de stad om de veiligheid van de inwoners te garanderen. Het weerbeeld is zorgelijk. Het is echt te heet. Het is eerder wat slechter geworden ten opzichte van gisteren dan dat het de situatie zich verbetert. En dan gaat de gezondheid en veiligheid van inwoners voor. En heb ik moeten besluiten om wel natuurlijk in gesprek met de organisatie en Nilles om het niet door te laten gaan. En dat betreur ik enorm, want Leiden is een evenementenstad. En dit evenement dat maakt onderdeel uit van het DNA van de stad. Dus ik ben zelf ook persoonlijk ongelooflijk teleurgesteld dat dit niet kan. Maar er waren echt geen mogelijkheden. En ik heb ook vanmorgen nog gesproken met de hulpdiensten. En de druk op de ambulancevoorziening neemt al toe. De druk op de zorg neemt al toe. En de komende dagen zal de druk toe blijven nemen. En daarbij speelt ook mee dat in Leiden, als meest dichtbebouwde stad van Nederland, dat de hittestress hoog is. En dat wij ook verwachten dat de hitte die blijft toenemen, dat die ook niet zomaar weg is. En dat daarmee er echt gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. En ik heb eerder al opgeroepen om vooral heel veel te drinken en dan water. Maar we weten ook natuurlijk dat er ook een biertje gedronken zal worden. En alles bij elkaar is dit nu het besluit dat is genomen. En met pijn in het hart, maar wel met volle overtuiging.
2: Centraal Plus.
0: Geen Peurbakkentocht dus. Morgen in Leiden. Wil je er meer over lezen? Dat kan nu op onze website centraalplus.nl.

0: Tijd voor nieuws van 12:30. Daarna Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Bij een groot ongeluk op snelweg A4 bij Leiden in de richting van Amsterdam zijn vanochtend meerdere personen gewond geraakt. Volgens getuigen moest één persoon uit zijn voertuig worden geknipt. Bij het ongeluk was ook een vrachtauto betrokken. De gewonden zijn behandeld door ambulancepersoneel. Over de mate van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Het ongeluk zorgde voor flinke verkeersoverlast. De overname van de Leiderdorpse basisschool De Elkerliek door onderwijsstichting Pro voorkomt dat het Montessori basisonderwijs uit Leiderdorp verdwijnt. Dat zei directeur-bestuurder Paul Derksen vanochtend in gesprek met Centraal Plus. Op 1 augustus wordt De Elkerliek officieel onderdeel van Pro. En tijdens het zomerfeest van de Fortgenschool in Voorschoten is de nieuwe bibliotheek van de basisschool feestelijk heropend. De vernielde bibliotheek volgt vanaf nu het landelijke programma Bibliotheek op School, waarbij actief wordt gevolgd hoeveel de leerlingen lezen en de leesbevordering actief wordt aangepakt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag tropisch warm. De temperatuur loopt op tot 32 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd viel op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer, 30 minuten, komt door een politieonderzoek. De parallelrijbaan is dicht. Het is onbekend hoe lang het nog gaat duren daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

I Love My Life, Bakermat en Rani. En You're the Mr. Know-it-all nog van Teddy Swims. Op Centraal Plus, waar we ook nog steeds onze poll hebben. Deze week is er in Leiden veel aandacht voor Kitty Kotti. Vind jij het belangrijk dat er bij stilgestaan wordt? Dat is het verbreken van de ketenen. Het gaat dan over het slavernijverleden. Nee, zegt meer dan de helft. 37% zegt ja. En 9% die weten.

Miles Minnesota aan het einde van Rudo voor deze donderdag. Morgen dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering direct na de ochtendshow met Mark en met Rabin. Ik wens je nu een hele mooie, warme donderdag. En ik heb Beyoncé nog voor je.

back into the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

Unity in L on Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity in L on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Dat gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds een lange file op de A4 richting Amsterdam, tussen Den Haag en Zoeterwoudendorp. 8 kilometer en 30 minuten. Daar is de parallelrijbaan dicht door een politieonderzoek. Het is onbekend hoe lang het daar nog gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Burgemeester Peter Heiko laat weten dat de Purbakkentocht door de grachten van Leiden vrijdagavond niet door kan gaan. De voorspelde extreme hitte maakt dat het evenement niet verantwoord georganiseerd kan worden. Ook de geplande feestavonden zijn afgelast. De zomerkermis op de Lammermarkt en het bierfestival gaan wel gewoon door. Bij een groot ongeluk op snelweg A4 bij Leiden in de richting van Amsterdam zijn vanochtend meerdere personen gewond geraakt. Volgens getuigen moest één persoon uit zijn voertuig worden geknipt. Bij het ongeluk was ook een vrachtauto betrokken. De gewonden zijn behandeld door ambulancepersoneel. Over de mate van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Het ongeluk zorgde voor flinke verkeersoverlast. En tijdens het zomerfeest van de Voortgenschool in Voorschoten is de nieuwe bibliotheek van de basisschool feestelijk heropend. De vernielde bibliotheek volgt vanaf nu het landelijke programma Bibliotheek op School, waarbij actief wordt gevolgd hoeveel de leerlingen lezen en de leesbevordering actief wordt aangepakt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag tropisch warm. De temperatuur loopt op tot 32 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds langzaam rijden op de A4 Den Haag-Amsterdam. Voor Zoeterwoude 9 kilometer en 40 minuten komt door een politieonderzoek. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een lange file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Vanaf Den Haag tot aan Zoeterwoude ongeveer 40 minuten extra. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. Verder andere zaken. Een kudde schapen op de weg. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk een file van 3 kilometer en 25 minuten. Opletten geblazen daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Burgemeester Peter Heikoop laat weten dat de peurbakkentocht door de grachten van Leiden vrijdagavond niet door kan gaan. De voorspelde extreme hitte maakt dat het evenement niet verantwoord georganiseerd kan worden. Ook de geplande feestavonden zijn afgelast. De zomerkermis op de Lammermarkt en het bierfestival gaan wel gewoon door. Bij een groot ongeluk op snelweg A4 bij Leiden in de richting van Amsterdam zijn vanochtend meerdere personen gewond geraakt. Volgens getuigen moest één persoon uit zijn voertuig worden geknipt. Bij het ongeluk was ook een vrachtauto betrokken. De gewonden zijn behandeld door ambulancepersoneel. Over de mate van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Het ongeluk zorgde voor flinke verkeersoverlast. En tijdens het zomerfeest van de Voortgenschool in Voorschoten is de nieuwe bibliotheek van de basisschool feestelijk heropend. De vernieuwde bibliotheek volgt vanaf nu het landelijke programma Bibliotheek op School, waarbij actief wordt gevolgd hoeveel de leerlingen lezen en de leesbevordering actief wordt aangepakt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag tropisch warm. De temperatuur loopt op tot 32 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam is bij Zoetewoudendorp een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Hofvliet 1 kwartier oponthoud. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud door dieren op de weg. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 1 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam is bij Zoeterwoude-Dorp een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is dicht en daardoor heb je 40 minuten vertraging. Dan op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux 20 minuten oponthoud. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 20 minuten vertraging. En tot slot op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk op de N447. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

onder het genot van een lekker flesje water. Ja, ik bedoel, op die warme dagen moet je toch heel veel drinken, oftewel goed hydrateren. CNCO, Reggaeton Lento en Rain Me In, een hit uit de 30 van Sam Fender en Olivia Dean. En die hoorde je bij Centraal Plus. Donderdag, het is 25 juni. Ja, en morgen belooft misschien wel de allerwarmste dag ooit te gaan worden in Nederland. Ja, ik ben dus heel erg benieuwd hoe die dag uiteindelijk gaat uitpakken. Wat we inmiddels wel weten is dat er een aantal evenementen zijn veranderd of een aantal evenementen helemaal niet doorgaan. Onder andere, ja, dat is echt wel een teleurstelling. De Peurbakkentocht, daar is dus een dikke streep door gezet. En ook zijn er aanpassingen vandaag in het programma van het dorpsfeest in Zoeterwoude. En ook de Poldercross, die heeft een aantal dingen waarvan ze zeggen, dit gaan we toch een klein beetje anders doen dit weekend vanwege dus die enorme hitte. En alle informatie over wat er wel en wat er niet doorgaat, dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl. De middagshow met Afrojack, Never Forget You, naar Kensington. Dit is Stay.

Afrojack. En vannacht om 12 uur dan gaat zijn nieuwe liedje officieel uitkomen. Never Forget You bij Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. En daarvoor ook nog Kensington en Stay. Ja, ik moet zeggen, online op de social media echt heel veel teleurgestelde berichten. Mensen die het aan de ene kant wel snappen, aan de andere kant ook niet snappen. Dat is morgenavond die purbakken toch niet doorgaat. En ook een aantal oproepjes van boten die dus mee gaan varen of zouden gaan varen. Die alsnog zoiets hebben van, ja weet je, als het aan ons ligt dan gaan we gewoon het water op. De boot is gereed of de boot is gehuurd. En ja, wij gaan gewoon toch varen. En de gemeente die heeft inmiddels een statement naar buiten gebracht. Zij zeggen, het is niet verboden om te gaan varen. Maar het is wel belangrijk om in ieder geval rekening te houden met alles en iedereen. En dat heeft dan weer te maken met de veiligheid voor de inwoners. Ja, inmiddels heeft ook de Lakenfeesten, de organisatie daarvan, een officieel statement naar buiten gebracht. Zij zeggen ook dat ze het enorm betreuren. Laten ook weten op hun social media wat er wel doorgaat. En eigenlijk kijken ze nu al uit, want die datum hebben ze bekendgemaakt, naar 2027. Dus ja, laten we hopen dat het dan niet zo extreem warm is. Als het dan 4, 25 graden is. Ik denk dat iedereen dan heel blij gaat zijn. The Weeknd en Save Your Tears heb ik voor je klaarstaan. Eerst Harry Styles.

The Weeknd, Save Your Tears. En Harry Styles, de man die gewoon 10 keer in de Johan Cruijff Arena heeft gestaan. Dance No More, die hoorde je bij Centraal Plus. Het is donderdagmiddag. Ja, misschien heb jij morgen wel een extra dagje vrij. Of heb je gewoon vanaf morgen officieel weekend. Ja, misschien blijf je wel gewoon binnen. Dat kan natuurlijk ook. Aircootje aan. En wat vooral helpt is gewoon de hele dag de gordijnen gesloten houden. En dan 's avonds, en dat merkte ik gisteravond ook, als het dan een beetje begint af te koelen. Nou, dat je dan dus die ramen tegen elkaar openzet. En dat het dan in ieder geval binnen even lekker door kan tochten. Maar ja, aan de andere kant, vannacht zeggen ze dan weer dat het de allerwarmste nacht ooit gaat worden. Met temperaturen die niet onder de 24 graden gaan zakken. Ja, en dan ben ik dus weer benieuwd, want vannacht staat dus ook die wedstrijd van Nederland op het programma. WK voetbal. Dan praat ik over Nederland tegen Tunesië. Ook daar is wat mee aan de hand. In plaats van dat het daar heel warm is, is daar noodweer. En de grote vraag is, gaat die wedstrijd op tijd starten? Kan die wedstrijd wel uitgespeeld worden of gaat die worden onderbroken? Ja, er bestaat dus grote kans dat er onweer is en keiharde regen. Nou, in ieder geval, ik ben benieuwd. Het gaat een bijzonder nachtje worden. Die wedstrijd start, als het allemaal mee zit, gewoon om 1 uur vannacht. Taylor Swift, The Fate of Ophelia komt eraan. Eerst een liedje. Nou ja, alleen de titel verraadt het al wat het buiten is. Hot, hot, hot. Dit is Buster Poindexter.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia en Buster Poindexter met Hot, Hot, Hot. Centraal Plus met binnen nu en een paar minuten de tv-update. Ook Shakira komt eraan met Burna Boy, Die Die en Call It Love van Felix Jaan en Ray Dalton. Na weerverkeer en regionieuws, hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een automobilist en een persoon op een scootmobiel zijn vanochtend met elkaar in botsing gekomen bij het Kooiplein in Leiden. De berijder van de scootmobiel raakte gewond. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Enkele omstanders verleenden eerste hulp totdat de ambulance kwam. Het slachtoffer is hierna door ambulancepersoneel behandeld. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kwam. Het dorpsfeest in Zoeterwoude gaat opnieuw haar programma aanpassen in verband met de warmte. Het vrijdagmiddagprogramma speciaal voor senioren dat om 2:00 gepland stond, gaat niet door. En bij de voorbereidingen van de werkzaamheden aan de Leidse Ring Noord zijn nieuwe technische aandachtspunten aan het licht gekomen, waardoor extra maatregelen nodig zijn om het project volgens de planning uit te kunnen voeren. Uit onderzoek in Leiderdorp is gebleken dat onder meer de fundering van de dwarswateringbrug en verschillende duikers, waterverbindingen onder de weg, anders moeten aangepakt worden dan was voorzien. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Van het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 21 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch. De temperatuur kan oplopen tot 38 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam gebeurde eerder vandaag een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 20 minuten extra reistijd. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux een 30 minuten vertraging door een kapotte auto. De linker rijstrook is hier dicht. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwen 10 minuten vertraging, ook door een ongeluk. De rechter rijstrook is hier dicht. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht nu 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Shakira en Burna Boy. Het is de teamsong van het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Je hoorde Dai Dai.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Ja, Centraal Plus, altijd het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En het gaat vandaag over een expositie in Wassenaar. En daarnaast natuurlijk meerdere berichten uit de regio Leiden en Wassenaar. Bij jou op tv via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2. Maar dan kanaal 1412. Never Give Up, Sia komt eraan. Eerst Sweets for My Sweet. Dit is CG Lewis tijdens de middagshow.

0: Never Give Up, Sia en Sweets for My Sweet uit de 90s van C.G. Lewis bij Centraal Plus. Vanmiddag om 12 uur, eigenlijk best wel uniek, was er een speciaal persmoment. En dat moment dat had alles te maken met de lakenfeesten. Burgemeester Peter Heikoop die vertelde toen officieel dat hij besloten heeft dat dit allemaal niet door kan gaan vanwege het feit dat het veel en veel te warm gaat worden. Een aantal activiteiten kunnen wel doorgaan, maar eigenlijk de belangrijkste, dan praat ik over de peurbakkentocht, de Dragon Boat Race en ook de feesten op het Stadhuisplein. Ja, daar is dus een dikke streep door gezet. En dit is wat de burgemeester daar zelf over vertelde.
1: We hebben elkaar gisteren uitgebreid gesproken, vandaag nog niet. Er is wel veel overleg geweest, ook met de hulpdiensten, met name de GOR, over de ontstane situatie. Het weerbeeld kan veranderen en dat is ook de reden geweest waarom wij toch wel tot op een redelijk laat moment hebben gewacht met een knoop doorhakken. En die knoop die hak ik ook door als burgemeester van de stad om de veiligheid van de inwoners te garanderen. Het weerbeeld is zorgelijk. Het is echt te heet. En het is eerder wat slechter geworden ten opzichte van gisteren dan dat het de situatie zich verbetert. En dan gaat de gezondheid en veiligheid van inwoners voor. En heb ik moeten besluiten om wel natuurlijk in gesprek met de organisatie en Nilles om het niet door te laten gaan. En dat betreur ik enorm, want Leiden is een evenementenstad. En dit evenement dat maakt onderdeel uit van het DNA van de stad. Dus ik ben zelf ook persoonlijk ongelooflijk teleurgesteld dat dit niet kan. Maar er waren echt geen mogelijkheden. En ik heb ook vanmorgen nog gesproken met de hulpdiensten. En de druk op de ambulancevoorziening neemt al toe. De druk op de zorg neemt al toe. En de komende dagen zal de druk toe blijven nemen. En daarbij speelt ook mee dat in Leiden, als meest dichtbebouwde stad van Nederland, dat de hittestress hoog is. En dat wij ook verwachten dat de hitte die blijft toenemen, dat die ook niet zomaar weg is. En dat daarmee er echt gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. En ik heb eerder al opgeroepen om vooral heel veel te drinken en dan water. Maar we weten ook natuurlijk dat er ook een biertje gedronken zal worden. En alles bij elkaar is dit nu het besluit dat is genomen. En met pijn in het hart, maar wel met volle overtuiging.
0: En meer daarover op onze eigen website centraalplus.nl. Straks ga ik even bellen met café Oma Rietje, want zij willen wel gewoon meevaren. En de grote vraag is, wat gaat er eigenlijk gebeuren in Oegstgeest met de poldercross van aankomend weekend? Eerst de nieuwste van Alesso en Bambi Public. Dit is In Your Eyes.

0: Arena on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette had de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodríguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Het was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal en dat merk je onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied heb je nu 20 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep een kwartier vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam bij Ketelplein 10 minuten oponthoud. Van de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Het Gouwe ging het mis. Daardoor heb je nu 20 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom

0: Davina Michel en Better Now, die hoorde je bij Centraal Plus. Het is de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Officieel code rood, dat is afgegeven. Een kleine 10 minuten geleden is dat nieuws naar buiten gekomen. En dat betekent code rood onder andere ook in de provincie Zuid-Holland. Eerder vandaag werd al bekend dat er een aantal evenementen niet doorgaan. Onder andere bij de Leidse Lakenfeesten is bijvoorbeeld de Dragon Boat Race geannuleerd. Ook het feest op het Stadhuisplein van vrijdag en zaterdagavond. En daarnaast ook de Peurbakkentocht. En nou is er een grote groep van een aantal boten die hebben gezegd... wij willen morgenavond toch gewoon gaan varen. Ik heb aan de telefoon Sabrina van Café Oma Rietje. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is dat nieuws bij jullie binnengekomen vanmorgen?
1: Nou ja, eigenlijk de afgelopen dagen was er al enigszins twijfel van... ja, gaat het wel of gaat het niet door? Omdat de temperaturen toch wel omhoog zouden schieten. Toen kreeg ik vanmorgen om 11:50 van mijn collega Ronald van de hut van Ome Henne... het bericht dat de Peurbakken niet door zou gaan. En toen hadden we zoiets van ja, we hebben nog niets vernomen van de organisatie... dus we wachten het nog eventjes af... Na een half uur later, toen kwam het nieuws als een bom binnen natuurlijk. Want ja, je steekt er zoveel liefde en zoveel tijd in. Dat ik eigenlijk vrijwel direct besloot van ja, weet je... het is logischerwijs natuurlijk dat de organisatie dit stopzet. Omdat er natuurlijk ook genoeg capaciteit moet zijn... qua hulpdiensten en handhaving om dit evenement door te laten gaan. Waarop ik een app eruit heb gegooid bij mij in het team... van ja, wie staat er wel voor open en wie niet om toch te gaan varen. Ja, en daarop hebben wij eigenlijk unaniem... besloten om toch op onze wijze door te blijven varen. En gewoon de boot te versieren zoals dat het is. En daarin zijn er een aantal die zich toch ook wel hebben aangesloten bij ons.
0: Ja, want stel nou dat jullie niet zouden gaan. Wat voor financiële strop zou dat met zich meebrengen? Want hoeveel tijd en energie is er inmiddels al gestoken in de Peurbakkentocht voor deze editie?
1: Nou ja, je moet toch ruim van tevoren moet je een boot regelen. Je versieringen, genoeg mensen aan boord die je helpen. En ja, daar gaat toch altijd wel een half jaar voorbereiding aan vooraf.
0: Ja, dus echt gewoon een flinke teleurstelling. Morgen zeggen jullie, ja, we gaan varen. Nou is code rood officieel afgekondigd. Ja. Zeggen jullie, dat kan nog wat veranderen? Of gaan jullie gewoon, wat er ook gebeurt, lekker het water op?
1: Nou ja, weet je wat het is? De een ligt op het strand, de ander gaat varen, een ander zit weer binnen. En ik vind, je moet een ieder mens in zijn waarde laten. Wij hebben genoeg voorzieningen aan boot voor schaduwplekken. We hebben parasols, we hebben genoeg water. We hebben besloten om te starten vanaf de Beestenmarkt. En dan met een aantal boten toch richting Annie's te gaan. Voor eventueel de aanschouwers die er zitten even te groeten. En daarna gaan we door naar de Kaag en nemen we met z'n allen een frisse duik. En maken we er een feestje van.
0: En heb je enig idee hoeveel boten er mee gaan varen en wat gaan jullie dan aan boord allemaal doen morgen?
1: Nou ja, in eerste instantie waren er een stuk of 20 die daar wel oog voor hadden. Alleen, er zijn best wel wat boten afgevallen omdat er ook wel wat rederijen hebben afgezegd. Dus we zitten nu ongeveer op 9 à 10 boten. Nou, wij hebben diverse zangers hebben aan boord, waaronder ik en Charlene Bakker, wel bekend van The Voice of Holland. En Arthur van Stijn, die de microfoon pakken. We hebben skytubes hebben we aan boord. We hebben enigszins ook wat ballonnen. Ja, en vooral gewoon heel veel gezelligheid van ons team en onze gasten.
0: En hoe laat gaan dan de trossen worden losgegooid?
1: Nou, vanaf 6:00 staan wij klaar op de Beestenmarkt. En vanaf 7:00 gaan wij vertrekken.
0: En dan gaan jullie er gewoon een mooie vrijdagavond, peurbakkenavond van maken in het centrum van Leiden. Om dus uiteindelijk uit te komen op de Kaag.
1: Absoluut.
0: Nou, bij deze alvast heel veel plezier toegewenst.
1: Hartstikke bedankt. En ik wil graag nog wel eventjes mijn waardering uitspreken voor de gemeente en voor de organisatie. Want dit was ook een hele strop voor hen. Maar het is een wijs besluit wat zij hebben genomen.
0: Aldus Sabrina van Café Oma Rietje in Leiden. Dankjewel.
1: Hartstikke bedankt.

0: Luna en Russo voorbestemd en I'm Good van Jelly Roll. Centraal Plus, het is een warme donderdagmiddag. En net heb ik eventjes gebeld met Sabrina van Café Oma Rietje. Zij gaan dus morgen gewoon meevaren met de peurbakkentocht midden in het centrum van Leiden. Om 6 uur gaan ze de trossen losgooien om vervolgens uit te komen bij de Kaag. En daar willen ze dan tot in de late uurtjes doorgaan. Ja, dit weekend zijn er heel veel evenementen. Onder andere aankomende zaterdag is het tijd voor de Poldercross. En ik heb Rob Heemskerk aan de telefoon van de organisatie. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag Elmar, hallo.
0: Ja, ik ga ervan uit dat jij ook het weer echt op de voet volgt. Inmiddels code rood afgegeven. Zou dat eventueel invloed kunnen hebben op aankomende zaterdag?
1: Natuurlijk voor de veiligheid houden we alle hitteprotocollen en de weeralarmen nauwlettend in de gaten. We hebben nauw contact met de gemeente. Vooralsnog hebben we ons eigen hitteplan opgesteld. Dat houdt dus concreet in dat we dus 4 waterpunten minimaal langs het parcours hebben. We hebben een verkort parcours hebben ingesteld. Er zijn ook meerdere mogelijkheden om dus onderweg in te korten. Dus dat je altijd terug kan gaan. Het wedstrijdelement hebben we voor dit jaar afgehouden. Want iedereen is de winnaar en er worden geen prijzen uitgereikt op basis van de finishtijd of van de klasseringen. Wij vinden gewoon iedereen is een winnaar. Dus iedereen krijgt sowieso een hele mooie medaille en een mooie bidon. We houden nogmaals 30 nauwlettend in de gaten, Elmar.
0: Betekent dus ook heel veel schakelen. Betekent dat ook dat jullie daardoor extra handjes nodig hebben? Of zeggen jullie, omdat alles wat ingekort is, juist minder?
1: Nee, het is wel goed dat veiligheid is belangrijk. En het is altijd moeilijk voor evenementen om vrijwilligers te vinden. Voor ons evenement ook helaas zo. De bezetting is wel rond, maar we kunnen zeker in deze omstandigheden nog graag heel veel handjes gebruiken. We hebben brandweer die de mensen nat spuit bij de finish. We hebben duikers in het water liggen, scouting doet mee. Vrijwilligers zijn altijd welkom en zeker in deze weersomstandigheden. Dus voor ons ook heel erg schakelen. We hebben continu contact onderling, Rick en ik, met gemeenten, met allerlei instanties. Dus wij houden alles nauwlettend in de gaten. Wij nemen het allemaal zeer serieus.
0: Mochten er nou mensen zijn die denken, ik zou wel willen helpen komende zaterdag, waar kunnen zij zich aanmelden?
1: Ze kunnen even kijken op www.depoldercross.com of ze kunnen mij eventueel via Facebook of Instagram een bericht sturen. Of mijn telefoonnummer 06-22-69-57-96. 06-22-69-57-96. En dat wordt met alle handjes maken het werk licht, ook voor ons dus.
0: Heb jij zicht op hoeveel deelnemers er zijn komende zaterdag bij jullie bij de Poldercross?
1: Net als eigenlijk voorgaande jaren is het altijd op het laatste moment dat iedereen nog denkt van yes, we gaan meedoen. Ik denk dat we nu rond de 500 zitten of zo. Dus er zijn er wel enkele startbewijzen te verkrijgen. Vooralsnog denk ik. Maar het gaat wel snel inderdaad. Op een gegeven moment hebben we wel de online inschrijving al wel gestopt.
0: En hoe is dan het contact als we kijken naar de gemeente en dan burgemeester Emiel Jentsch?
1: Ja, die voelt zich ook verantwoordelijk voor het hele gebeuren dat in zijn gemeente gebeurt. We hebben wel contact met hem gehad. Hij kan het ook vinden. En dat wij hebben natuurlijk een evenement wat heel veel verkoeling geeft aan de deelnemers. Je gaat 4 keer het kanaal in het vervolg. Je gaat de bottenslootjes gaan lekker in. Dus het is niet dat je continu in de felle zon loopt. En het voordeel van ons een beetje is dat het evenement s'avonds om 30:30 begint. Dus het is niet op het heet van de dag.
0: Dus eigenlijk in de hoop dat het dan een beetje afgekoeld is, dat het dan alsnog door kan gaan. Kijk ik toch nog even naar het weer voor komende zaterdagavond. Dan staat er ook regen en onweer voorspeld. Zou dat nog goed in het eten kunnen gooien?
1: Ja, als het even gaat onweren, dan moeten we ook weer heel snel gaan schakelen met op dat moment geldende voorwaarden en weersomstandigheden. Rick en ik hebben Rick is mijn neef, mede-organisator, houden heel strak de lijntjes en de veiligheid gaat voor alles. Als het gaat onweer of gaat regenen. Maar wij kunnen alles organiseren, Elmar. We zijn nog maanden bezig. We hebben één ding, we hebben geen invloed op, dat is het weer. Maar de veiligheid houden we zeer hoog in het vaandel.
0: Ja, wat betekent dat financieel? Dat het een en ander veranderd is of dat er misschien wel helemaal een streep doorheen moet gaan. Zou dat consequenties hebben voor jullie?
1: We hebben gelukkig veel vrijwilligers en ook wel gelukkig veel sponsoren die het allemaal mogelijk maken. Alle dingen die we organiseren kosten allemaal geld, zeker in deze moderne wetgeving. We hebben eerst nog niet eens over nagedacht. We zijn eerst bezig met de veiligheid en of het wel überhaupt door kan gaan. En we zijn al dagen bezig met een verkorte route. Dus over de financiële, daar wil ik niet eens over nadenken. Dat moeten we even afwachten nog.
0: Nou, in ieder geval, het gaat een spannend weekend worden. Aan de andere kant, laten we hopen dat het gewoon door kan gaan en dat het een hele mooie, misschien een beetje een bijzondere editie gaat worden, deze van 2026.
1: Ja, ik denk het ook. We hebben ook, ook misschien even misschien voor de deelnemers en luisteraars. De duikersrug in de Dorpstraat is gesloten. Die zouden we eigenlijk zouden die kunnen gebruiken, maar dat is toch vertraagd. We krijgen toch helaas geen doorgang van de gemeente en van de netbeheerder dat we erheen kunnen. Dus alle lopende deelnemers moeten allemaal via de Haanzijkbrug naar de Groene Kerk waar de start is zien te lopen. Dus even ter info nog.
0: Rob Heemskerk, dankjewel voor de toelichting en heel veel succes met de laatste loodjes en voorbereidingen.
1: Dankjewel, maar goede uitzending nog.
2: Centraal Plus.

0: Ja, ik moet zeggen, ik ben fan van de nieuwste van Bruno Mars. Die staat ook op zijn album die een paar maanden geleden is uitgekomen. On My Soul. En over 2 weken, ja, dan is het zover. Dan staat hij natuurlijk een aantal avonden op te treden in Nederland. Volgens mij is het helemaal uitverkocht. En ja, als ik dit zo hoor, dan moet het 1 groot feest gaan worden. Dikste tip voor de 30. Bruno Mars en On My Soul, de plustrack van deze week. Daarvoor Dua Lipa en Dance the Night. En ik sprak met Rob Heemskerk. Hij is van de organisatie van de Poldercross. Aankomende zaterdag staat deze op het programma. Die gaat vooralsnog gewoon door. Wel met een aantal aanpassingen. En er zit dus geen wedstrijdelement in deze editie. Zometeen een tussenstand van de poll. Ook Ariana Grande komt eraan. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een automobilist en een persoon op een scootmobiel zijn vanochtend met elkaar in botsing gekomen bij het Kooiplein in Leiden. De bereider van de scootmobiel raakte gewond. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Enkele omstanders verleenden eerste hulp totdat de ambulance kwam. Het slachtoffer is hierna door ambulancepersoneel behandeld. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kwam. Het dorpsfeest in Zoeterwoude gaat opnieuw haar programma aanpassen in verband met de warmte. Het vrijdagmiddagprogramma speciaal voor senioren dat om 2 uur gepland stond, gaat niet door. En bij de voorbereidingen van de werkzaamheden aan de Leidse Ring Noord zijn nieuwe technische aandachtspunten aan het licht gekomen, waardoor extra maatregelen nodig zijn om het project volgens de planning uit te kunnen voeren. Uit onderzoek in Leiderdorp is gebleken dat onder meer de fundering van de dwarswateringbrug en verschillende duikers, waterverbindingen onder de weg, anders moeten aangepakt worden dan was voorzien. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 21 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch. De temperatuur kan oplopen tot 38 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Hoogmade. Hierdoor heb je een half uur vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Van de A12 Den Haag richting Utrecht, bij Noorddorp ging het ook mis. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je 20 minuten extra. De A12 Utrecht richting Den Haag, bij Gouda, 14 kilometer file met 20 minuten vertraging door een ongeluk. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht heb je nu 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hate That I Made You Love Me. Je hoorde Ariana Grande bij Centraal Plus.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En die poll die gaat niet over de warmte, ook niet over de evenementen die wel of niet doorgaan. Nee, die poll die gaat over Kitty Kottie. Deze week in Leiden is er veel aandacht voor Kitty Kottie. En wij vinden eigenlijk het wel belangrijk om te weten, wat vind jij daarvan dat daarbij stilgestaan wordt? Meest actuele tussenstand op deze donderdagmiddag 25 juni. 39% die zegt ja, dat is goed. 53% zegt nee en dat weet ik niet, dat zegt 8%. Stemmen kan je doen tot en met morgenmiddag en morgenavond om 7 uur de uitslag met Joyce in het weekoverzicht. Wat vind je daarvan? Veel aandacht voor Kitty Kottie in Leiden.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Heb ik van eigen bodem Miss Montreal en schuilen voor je klaarstaan? Na Lucenzo en Don Omar, dit is...

0: Miss Montreal, Schuilen en Lucenzo met Don Omar en Danza Caduro. Die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, het belooft vanavond de warmste avond en nacht te gaan worden ooit gemeten in Nederland. En vanavond, ja, je gelooft het of niet, dan is er gewoon een vergadering. Heeft te maken met een raadsvergadering in Zoeterwoude. En Robert, jij mag erbij zijn. Ik hoop dat er airco is daar op het gemeentehuis aan de Noordbuurtseweg.
1: Nou, dat is altijd wel een dingetje. Dat is een pand dat is ooit verduurzaamd. En ze kregen een warmtepomp. Heel trots waren ze toen. Hebben ze de gaskraan dichtgedraaid. Want ze waren een van de eerste panden in Zoeterwoude dorp waar ja, dus geen gas meer was. Maar bij nader inzien zijn niet alle berekeningen goed uitgevoerd. Dus het is daar in de winter niet te doen. Zo koud, dan zitten de medewerkers echt met dekentjes. En in de zomer is het er echt niet koud te krijgen. Dus ik vrees dat het een hele warme avond gaat worden. Maar gelukkig gaan we het uitgebreid over de begroting hebben. Dat zijn ook die onderwerpen waar je het in de hitte graag over wil hebben.
0: Ja, kan dat dan ook nog eens meteen een lange avond worden? Want ja, de begroting klinkt als een hele belangrijke vergadering.
1: Ja, het is zeg maar, ze gaan een beetje kijken van hoe staat Zoeterwoude er financieel voor? Hoe hebben we het eerste half jaar gedaan? En ja, zijn er nog dingen die we aan moeten passen? De voorjaarsnota heet dat dan. En die gaat besproken worden. En de staat van Zoeterwoude wordt dan opgemaakt, zoals ze dat officieel noemen. Ze gaan gewoon kijken hoe Zoeterwoude ervoor staat. Maar ja, in de gemeenteraad heb je altijd de oppositie en de coalitie. En dat is natuurlijk na de verkiezingen veranderd. Dus er is een clubje, die hebben het echt voor het zeggen. En een clubje, die hebben het ook wel voor het zeggen. Maar die mogen niet mee regeren, om mij zo uit te leggen. Kortom, je verwacht het al. Ze vinden allemaal dat er allerlei dingen anders gaan moeten binnenkort. En ja, nou, ik kom er nu al niet uit. Dat wordt vanavond, wordt dat verschrikkelijk natuurlijk. Ze gaan het flink hebben over geld.
0: Ja, dat is duidelijk. Dat is nou, volg jij de politiek in Zoeterwoude op de voet. Heb je enig idee, financieel gezien, hoe staat de gemeente er momenteel voor?
1: Nou, ze staan er op zich wel goed voor. Maar er zijn een aantal grote projecten die iedere keer maar uitgesteld worden. Zo is er het sportpark Haasbroek, waar nu ook de dorpsfeest van Zoeterwoude waarschijnlijk is. Ook dat is natuurlijk nog spannend, maar daar gaat de politiek dan weer op een andere manier over.
0: Ja, dat hopen we trouwens. Ja, ik hoop eigenlijk binnen nu en een uur daar wel wat meer duidelijkheid over te krijgen. Het zowel wel of niet doorgaan van dat evenement.
1: Ja, ja, we hebben een kort lijntje met de voorzitter daarover. Maar los daarvan, dat sportpark, dat is best wel oud. Er staan een aantal gebouwtjes op die vervangen moeten worden. En verder is het ook al heel lang de wens van de scouting om naar dat gebied te verhuizen. En de sporthal, de Klaverhal, die op dit moment een paar straten verderop zit, die is ook oud en die moet opgeknapt worden. Nou, die zou ook eventueel gesloopt worden en dan naar Sportpark Haasbroek gaan. Nou, daarvan is al eerder besloten, laten we dat maar niet doen. Maar dat sportpark, daar moet echt van alles en nog wat gaan gebeuren. En dat kost heel veel geld en dat heeft de gemeente gewoon niet.
0: Met andere woorden, een belangrijke, een spannende en een warme avond. Tip van mijn kant, ik zou wat luchtigs aantrekken.
1: Ja, nou, bedankt. En ik denk, als je nou zegt van ja, dat sportpark, ja, daar zijn ze al jaren over bezig. Daar gaan ze vanavond ook niet uitkomen. Wat natuurlijk wel een heet hangijzer is, is die voetbalkooi. Hè? Want die is nog steeds dicht. Waar moet die nou komen en wie gaat dat betalen?
0: Ja, vorige week is wethouder Angelique Beekhuis hier in de studio geweest. Heeft uitgebreid verteld waarom die er uiteindelijk niet kan komen. En ja, ik ben benieuwd of er naar een oplossing gezocht gaat worden. Zij zei toen, we blijven in gesprek met inwoners en vooral ook de kinderen.
1: Ja, nou, ik hoop dat ze niet inmiddels volwassen zijn als ze een besluit nemen.
0: Vanavond de raadsvergadering over de begroting in Zoeterwoude. Robert, ik heb een liedje klaarstaan, een oudje. Een liedje die past bij de zomer als ik zeg Big Mountain. Weet je dan meteen wat het is?
1: Is dat alala, la la la la la?
0: Nee, nee, oh, nee, dat is hem niet. Jammer. Lijkt er trouwens wel een klein beetje op. Baby, I love your way.

en Clooney met Free Your Mind, een hit uit de 30. En Big Mountain, Baby, I Love Your Way bij Centraal Plus. Bijna 5 uur geworden, even na 5, einde van de werkdag. En de nieuwsupdate ga ik je even bijpraten over wat er vandaag allemaal gebeurd is. Nou, dat is behoorlijk wat. Vind je ook allemaal terug op onze website centraalplus.nl. En via de nieuwsapp, dan houden we jou ook op de hoogte. En dan krijg je zo nu en dan bij belangrijk nieuws ook een pushmelding. Onder andere hebben we die een kleine 10 minuten geleden nog verstuurd, omdat er morgen toch in ieder geval 10 boten zijn die mee gaan varen. Ja, met een geannuleerde Purmakertocht. Hoe dat zit, je vindt het in de app en via de website centraalplus.nl. Dasha Alstin, na 12 to 12. Dit is Samber.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam staat bij Zoetewoudendorp een kapotte auto. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk bij Hoogmade. Hierdoor heb je een half uur oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A44. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
4: voor jou. De nieuwsupdate komt eraan en ook Taylor Swift na Jonas Blue, Edge of Desire.

0: Taylor Swift, Opa Light en Edge of Desire van Jonas Blue.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Einde van deze donderdag werkdag.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Het is even na 5. Het is 25 juni. Betekent komende week de laatste week van juni. En daarna dan gaan we juli alweer in. Oftewel maand 7, 2026. Ja, vandaag een beetje een domper op de feestvreugde. Belangrijkste nieuws. De lakenfeesten gaan bijna niet door. Althans, er zijn een aantal elementen die wel doorgaan. Maar de Peurbakkentocht en ook de Dragon Boat Race, daar is een streep doorheen gezet. En meer daarover daar ook op onze eigen website centraalplus.nl. Ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan. Ook Mark Ember en Good To Be. Na Martin Garrix en Macklemore. Dit is Summer Days.

0: Mark Ember en Good To Be en Summer Days van Martin Garrix en Macklemore.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: En dat betekent dat ik je even bij ga praten met het laatste nieuws van vandaag. Dan kan jij dat vanavond weer tijdens de barbecue of gewoon tijdens het diner eventjes gaan bespreken met degene die bij je aan tafel zitten. Ja, vandaag dus bekend geworden. De Peurbakkentocht is afgelast vanwege de extreme hitte. Ook de feesten op het Stadhuisplein gaan niet door. En daarnaast is ook de Dragonboat Race van zaterdag officieel gecanceld. Gaan een aantal dingen trouwens wel door. Het bierfestival en bijvoorbeeld ook de kermis op de Lammermarkt. Nou, ook in Leiderdorp of ook in Zoeterwoude zijn er een aantal aanpassingen vanwege het dorpsfeest. Het vrijdagmiddagprogramma dat is officieel geschrapt. De organisatie zegt dat de avonddingen in de feesttent wel gewoon doorgaan. Nou, daarnaast ook een aantal 112 berichten. Automobilisten en scootmobiel die botsen op het Kooiplein in Leiden. En vanmorgen op de A4 ook een heftig ongeluk. Persoon is er ook zwaar gewond bij geraakt. En de foto's die vind je dan weer op onze eigen website centraalplus.nl. En verhalen vertelavond brengt schrijvers en inwoners samen. En dat is dan weer nieuws uit Oegstgeest. Pitbull en Christina Aguilera, Feel This Moment. Nou, Antoon, dat liedje met misschien wel dat verborgen hintje. Dit is de enige.

0: Talk To Me van Damiano David met Tyla en Nile Rodgers. En Knals Barkley en Crazy. Ja, ik denk dus dat het over crazy gesproken een crazy nacht gaat worden. Vannacht om 1 uur dan speelt Oranje. Dat is de laatste officiële groepswedstrijd. En dat gaan ze doen tegen Tunesië. Ja, vannacht belooft het ook echt warm te gaan worden. De temperatuur gaat niet onder de 24 graden dalen. Ja, en ik denk dus dat het echt een hele gekke nacht gaat worden. Dat je misschien spontaan overal straatfeesten en volksfeesten gaat krijgen. Ja, ik bedoel, het is warm, Oranje speelt, morgen is het vrijdag, heel veel mensen zijn vrij. Dus ja, ik denk dat dat nog wel eens een hele bijzondere nacht kan gaan worden. En mocht Nederland nou eerste worden in de pool, dan zou het zomaar kunnen dat we moeten gaan voetballen tegen Marokko. Ja, vanmorgen heeft Rudo gebeld met Ilias. Ilias is van origine Marokkaans. Ja, dat gesprek dat zij vanmorgen hadden met elkaar, dat ga ik je zo meteen even laten horen. Ook Pink, Bad Influence komt eraan. En Drop Dead van Olivia Rodrigo. Naar Robert Beursen, weerverkeer en regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een automobilist en een persoon op een scootmobiel zijn vanochtend met elkaar in botsing gekomen bij het Kooiplein in Leiden. De berijder van de scootmobiel raakte gewond. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Enkele omstanders verleenden eerste hulp totdat de ambulance kwam. Het slachtoffer is hierna door ambulancepersoneel behandeld. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kwam. Het dorpsfeest in Zoeterwoude gaat opnieuw haar programma aanpassen in verband met de warmte. Het vrijdagmiddagprogramma speciaal voor senioren dat om 2 uur gepland stond, gaat niet door. En bij de voorbereidingen van de werkzaamheden aan de Leidse Ring Noord zijn nieuwe technische aandachtspunten aan het licht gekomen, waardoor extra maatregelen nodig zijn om het project volgens de planning uit te kunnen voeren. Uit onderzoek in Leiderdorp is gebleken dat onder meer de fundering van de dwarswateringbrug en verschillende duikers, waterverbindingen onder de weg, anders moeten aangepakt worden dan was voorzien. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Van het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 21 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch. De temperatuur kan oplopen tot 38 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam staat bij Zoeterwoudendorp een kapotte auto. Hierdoor heb je 25 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde eerder bij Hoogmade een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Je hebt hem daardoor een kwartier vertraging. Omrijden kan via de A44 en dit duurt naar verwachting tot 6 uur. En tot slot op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Zoetermeer 10 minuten vertraging door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Eigenlijk een beetje de comeback van Olivia Rodrigo. Met trouwens ook een gloednieuw album dat ze heeft uitgebracht. En daar staat Drop Dead ook op. En die hoorde je nu bij Centraal Plus, de middagshow. Daarvoor Pink, Bad Influence. Ja, het zou dus zomaar kunnen dat Nederland, als zij je eerste worden in de pool, tegen Marokko moeten gaan voetballen. En Rudo, hij was dus benieuwd, hoe staat bijvoorbeeld Ilias daar tegenover? Hij is van origine Marokkaans en vanmorgen belde hij met hem.
1: Hallo?
2: Ilias, goedemorgen.
1: Yes.
2: Ja, je hebt geen stem meer over natuurlijk. Met Rudo spreek je live op de radio. Gefeliciteerd!
1: Marokko,
2: ja, we hebben het er gisteren over gehad natuurlijk in de straattalkshow Rudo. Dus ik denk, ik moet je nog even bellen nu natuurlijk om je te feliciteren.
1: Dat is zeer lief.
2: het is laat geworden natuurlijk, dus ik snap dat je nog slaapt. Maar beschrijf het gevoel.
1: Ik ben maar aan het aankleden, ik moet naar het werk.
2: Oh, oké, je praat gewoon nog een beetje. Maar hoe heb je de wedstrijd beleefd?
1: Ja, het was sowieso een gevecht tegen mezelf om wakker te blijven.
2: Ja, dat moet, hè. De komende nacht ook. Ik heb een jongetje van 9 die gaat van tevoren eerst een klein beetje slapen. En daarna ga ik hem wakker maken. Maar ik denk, moet je bellen? En we moeten iets gaan bedenken, Ilias, op het moment dat Nederland tegen Marokko gaat spelen.
1: Die partij, die was serieus. Die partij, die was zo spannend. Ik vond het gisteren zo spannende pot.
2: Ja,
1: niet normaal.
2: Ik heb hem niet gezien. Kan je me in een half minuutje even meenemen? Hoe verliep die wedstrijd?
1: Het is uiteindelijk 3-2 geworden. Maar eerst was het gewoon 1-0 voor Haiti. En toen dacht ik aan jou en aan Hamza van, Marokko wint het wel even. En ik zeg nog, het is voetbal.
2: Ja, de bal is rond.
1: Die kan alle kanten op gaan. Nou. En toen uiteindelijk hebben we, voor mij was Hakimi, die scoorde toen de 1-1. En later was die Nederlandse Marokkaan, die scoorde volgens mij. En zij scoorde weer. En ja. Dus het was een spannende wedstrijd. Ze hebben die cadeau gekregen.
2: Ik denk, ik moet je in ieder geval eventjes feliciteren. Nou, komende nacht natuurlijk Nederland tegen Tunesië. En laten we hopen Marokko-Nederland. Wat ik zeg, dan gaan we ergens een groot scherm neerzetten, Ilias, en dan gaan we een feestje van maken.
1: Dat is zeker. Maar luister dan. Dat zijn tijden, jongen.
2: Ja, dat is niet normaal.
1: Even serieus. Ik vind dat scherm wel leuk, want moet de volgende groep gewoon werken.
2: Dat is het probleem een beetje.
1: Nou ja, we gaan huilen vandaag.
2: We gaan er. Ja, ik wens je heel veel sterkte. Ik zit hier in de radiostudio met Erko, maar ik denk wel aan je.
1: Met Erko, ongelooflijk.
3: Ayo, big wave. What up to the mica?

Ja, het is het liedje dat ze ook gebruiken bij Studio Sport. Eigenlijk bij de kick-off, bij de leader van al die WK-wedstrijden. Marshmello en Where We Go. En daarvoor Aiko Aiko van Justin Wellington en Small Jam bij Centraal Plus. Met nu muziek van Alphabeat. Dit is Fascination.

0: Maar het even een pauze.
1: Luna, pauze en Fascination van Alpha Beats. Einde van de middagshow. Het is bijna 6 uur. Vanavond Jos Moesman tussen 7 en 9. En ik ben er morgen weer op die snikhete vrijdag. Temperaturen gaan er verwacht worden van zo'n 7 à 38 graden. En wil jij op de hoogte blijven van updates over deze dag? De updates van vandaag, het cancelen van een aantal evenementen en het veranderen van een aantal evenementen van aankomend weekend. Nou, je vindt het allemaal terug op onze eigen website centraalplus.nl. Geniet van je vrije donderdagavond en dit is Best Friend. Je hoort muziek van Sera.
0: She doesn't really like attention, yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection, so why's her head on my

0: Agility Now on Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels achter ons. Wel nog flinke vertraging door ongeluk en pechgevallen. Zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp staat een kapotte auto en hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht nog een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een automobilist en een persoon op een scootmobiel zijn vanochtend met elkaar in botsing gekomen bij het Kooiplein in Leiden. De bereider van de scootmobiel raakte gewond. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Enkele omstanders verleenden eerste hulp totdat de ambulance kwam. Het slachtoffer is hierna door ambulancepersoneel behandeld. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kwam. Het dorpsfeest in Zoeterwoude gaat opnieuw haar programma aanpassen in verband met de warmte. Het vrijdagmiddagprogramma speciaal voor senioren dat om 2:00 gepland stond, gaat niet door. En bij de voorbereidingen van de werkzaamheden aan de Leidse Ring Noord zijn nieuwe technische aandachtspunten aan het licht gekomen, waardoor extra maatregelen nodig zijn om het project volgens de planning uit te kunnen voeren. Uit onderzoek in Leiderdorp is gebleken dat onder meer de fundering van de dwarswateringbrug en verschillende duikers, waterverbindingen onder de weg, anders moeten aangepakt worden dan was voorzien. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Van het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 21 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch. De temperatuur kan oplopen tot 38 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat bij Zoeterwoudendorp een kapotte auto. Hier heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen 10 minuten oponthoud. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Mullen-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
2: Zij zijn denk ik de beste, best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden eronder uit weet te trekken.
1: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Jos Moesman.
4: Meer voor jou. Leg de bingo kaart maar klaar. Het wordt weer een WK.

0: afgelopen week was hij de nummer 6 in de 30. Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Je opent deze centraal op de Jos van 25 juni. En net als afgelopen week maken we een wereldreis door de tijd. Vanwege het WK voetbal reizen we langs populaire muziek uit de landen die meedoen. Dat zijn 48, dus dat zijn er nogal wat. Wie niet van voetbal houdt, kan dus alsnog een leuke avond hebben en nieuwe muziek ontdekken. Afgelopen week hebben we er al 16 afgevinkt door Europa te reizen. En net als vorige week kun je er weer een bingo-kaart van maken. Vandaag gaan we naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. Daar liggen Noord- en Zuid-Amerika. En als het lukt, maken we van de Amerika's via de Stille Oceaan de oversteek naar Oceanië. En ook al komt Australië uit in de Aziatische League, het hoort namelijk net als Nieuw-Zeeland bij dat continent Oceanië. Maar laten we eens beginnen met de drie organiserende landen.
1: Throwback Thursday.
0: Omdat het makkelijk is, werk ik van noord naar zuid. En als ik dit als leidraad neem voor de rest van de avond, dan moet ik wel gaan puzzelen, want voor Noord-Amerika is het nogal simpel. Canada ligt het meest noordelijk, Canada is overduidelijk het meest zuidelijk. En Zuid-Amerika heeft net als Noord 6 vertegenwoordigers. Colombia ligt het meest noordelijk, dat wordt dan het beginpunt. Maar wat komt daarna? Sommige landen liggen even hoog, maar lopen ook zuidelijker door. Hoe werkt dat dan? Ik zal het wel uitvogelen, laten we eerst maar zo eens beginnen. En mocht je een bingo-kaart maken, dan kun je in principe de Verenigde Staten al afvinken. Ook al heb ik daar zo meteen een aparte keuzeplaat voor. Want Teddy Swims die komt natuurlijk uit de Verenigde Staten. Maar die tel ik eigenlijk nog niet mee. Want ja, ik wil eigenlijk dus eerst naar Canada toe. La Rouge of de Canucks, de kwalificeerden zich gisteren ondanks verlies tegen Zwitserland voor de volgende ronde. De keuze voor Canada op gebied van muziek is groot. Ik noem even Bryan Adams, Celine Dion, The Weeknd, Justin Bieber, Alanis Morissette, Michael Bublé, Nickelback, Tate McRae, Shania Twain. Ik kan nog wel even doorgaan, laat het maar zeggen. Nogal verrassend kwam ik Leona Filippo tegen. De oud-winnares van The Voice of Holland is geboren in Guelph, Ontario, voordat zij werd geadopteerd en in Nederland opgroeide, onder andere in onze regio, namelijk in Oostgeest. En tijdens het browsen op Spotify kwam ik dit nummer veelvuldig tegen.

Janis STFU, oftewel Shut the Fuck Up van Drake, doet het goed op de streaming. De keuze voor Canada is echter gevallen op Nelly Furtado. Ja, dat brengt me weer bij een themanummer voor het Europese kampioenschap voetbal in Portugal. De reden dat de Canadese zangeres dit thema mocht inzingen? Nou, misschien wel vanwege haar Portugese ouders. Ik had haar bijna vorige week gebruikt als vertegenwoordiger van dat land. Maar aangezien ze toch echt een Canadees paspoort heeft, was dat geen optie. Het Nederlands elftal reikte op dat toernooi van 2004 tot de halve finale. Portugal was te sterk en kon een eigen land kampioen worden.

Twente krijgt het erg druk komend weekend. Chef Special staat namelijk op Concert at Sea tot met de 27e. En de 28e staan ze dan weer in het Openluchttheater De Goffert in Nijmegen. Ik meen dat er geen kaartjes meer voor te krijgen zijn, voor beide niet. Maar goed, misschien dat je op bepaalde ticketswap platforms nog je licht op kan doen. En daar alsnog bij kan zijn als je daar zeer de behoefte toe voelt. Daarvoor hadden we de eerste vertegenwoordiger van onze WK Wereldreis vanavond. We vinkten Canada af met Forza van Nelly Furtado. En hoewel we de Verenigde Staten eigenlijk al hebben afgewikt met Teddy Swims, ga ik ze nu gewoon behandelen, want ze zijn namelijk als tweede aan de beurt. Ja, moet ik voor dit land een opsomming maken? Dan doe ik sommige artiesten, bands en acts wel erg onrecht aan door ze niet te noemen. Ik ga toch een poging wagen, zoals artiesten met één naam. Dan hebben we onder andere Madonna, Beyoncé, Pink, Eminem, Prince, Cher, Tupac en Elvis. En verder kunnen we het hebben over Michael Jackson, Bruce Springsteen, Taylor Swift, Bruno Mars, Maroon 5. En dan gaan we weer naar de bands. Creedence Clearwater Revival, Metallica, Aerosmith, Kiss, Imagine Dragons en nog vele, vele anderen. Ik pak er, net als Canada, weer een themanummer bij. Nu kun je in 70 jaar popmuziekgeschiedenis niet alles onthouden, maar deze is, voor zover ik kan nagaan, niet echt blijven hangen in ons geheugen, muzikaal of anderszins. Het is een samenwerking. Twee komen uit de Verenigde Staten. Dat zijn Will Smith en Nicky Jam. Era Estreven komt uit Kosovo, dat niet meedoet aan het huidige WK en dus niet telt als vinkje op een mogelijke WK 2026 landen bingo kaart. Leuk scrabblewoord trouwens. Samen verzorgden zij in ieder geval het officiële anthem voor het WK 2018 in Rusland. Het Nederlands elftal had zich niet gekwalificeerd. Oranje haalde evenveel punten als nummer 2 Zweden, maar miste het WK op doelsaldo. Het kampioenschap werd overigens gewonnen door Frankrijk, dat Kroatië in de finale met 4-2 versloeg. Terug naar het themanummer. Live It Up was geen wereldhit, geen zins. Nou, het was een nummer 1 in Panama, maar kwam in de verdere hitlijsten die ik tegenkwam niet in het linker rijtje of in de top 10. In ons land kwam de track in 5 weken tijd niet hoger dan nummer 25. En toch heb ik hem voor je uitgekozen, omdat het kan.

Zo vinken we de Verenigde Staten wel goed af. Post Malone met Chemical en daarvoor het themanummer van het WK 2018... gemaakt door Amerikanen Nicky Jam en Will Smith... samen met de conservage Era Estrevi. Live it up! En voor de VS en Canada is de lijst met mogelijke artiesten nogal omvangrijk. Hoe zit het echter met Mexico? Los Lobos is een beetje het enige dat bekend klinkt. Sofia Reyes kan ook, maar zij werkt vooral samen. Bijvoorbeeld met Criss Cross Amsterdam voor de nummer 1 hit How We Samba. In de Global Top 40 kwam ik deze tegen en die wil ik je dan wel weer laten horen.

Lenin en Ramirez met Total Love Way. Klinkt best leuk, maar het past in zijn totaliteit misschien niet goed op de Nederlandse radio. Dus daarom een fragmentje. En hoewel ik er naar streef om een actband of artiest te vinden die puur en alleen het land in kwestie vertegenwoordigt, bleek dat voor Mexico een uitdaging. Ik dacht meteen aan Carlos Santana. Echter, de meeste hits die hij scoorde was met de band Santana. En die is opgericht in de Verenigde Staten. Ook werkt hij veel samen met Amerikaanse artiesten. Zoals met Rob Thomas voor Smooth. En voor Maria werkte hij samen met The Product G&B. Ik ga smokkelen hier. Want uiteindelijk is het toch Carlos Santana die op de snaren tokkelt. Dus ik reken hem goed. Ook al zingt Michelle Branch uit, je raadt het, de Verenigde Staten. Santana featuring Michelle Branch hier. Centraal Plus. With The Game of Love.

0: dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een automobilist en een persoon op een scootmobiel zijn vanochtend met elkaar in botsing gekomen bij het Kooiplein in Leiden. De berijder van de scootmobiel raakte gewond. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Enkele omstanders verleenden eerste hulp totdat de ambulance kwam. Het slachtoffer is hierna door ambulancepersoneel behandeld. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kwam. Het dorpsfeest in Zoeterwoude gaat opnieuw haar programma aanpassen in verband met de warmte. Het vrijdagmiddagprogramma speciaal voor senioren dat om 2:00 gepland stond, gaat niet door. En bij de voorbereidingen van de werkzaamheden aan de Leidse Ring Noord zijn nieuwe technische aandachtspunten aan het licht gekomen, waardoor extra maatregelen nodig zijn om het project volgens de planning uit te kunnen voeren. Uit onderzoek in Leiderdorp is gebleken dat onder meer de fundering van de dwarswateringbrug en verschillende duikers, waterverbindingen onder de weg, anders moeten aangepakt worden dan was voorzien. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 21 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch. De temperatuur kan oplopen tot 38 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

de titel. Leuk detail, Shawn Mendes en Justin Bieber komen allebei uit Canada. Dus hebben we de drie organiserende landen al flink afgevinkt. Ja, we werken van noord tot zuid door het continent. En dan hebben we voor het noorden nog drie landen over. Daarvan ligt Haiti het meest noordelijk. Les Grenadiers. Les Grenadiers. Dat is het nationale team. Dat is sinds gisteren uitgeschakeld. En geheel per toeval kwam mijn vrouw op een liedje dat van, of deels van, een artiest uit

J. Perry en Shabba met Bougie. Esther kende dit nummer van Je verwacht het niet vanwege het fragmentje Zumba. Door een ander nummer dat ik draaide moest ze daaraan denken. En warempel, J. Perry is Hai Chan. Voor de landenbingo nog even vermelden dat Shabba uit Jamaica komt, wat niet gekwalificeerd is voor het WK. Goed. Verder kwam ik een liedje tegen van een dame die volgens het internet de Joni Mitchell van Haiti wordt genoemd.

Cuckoo Melody van Emily Michel. De zangeres combineert, wederom volgens het internet, Haïtiaanse kompas en rara muziek met jazz, pop, bossa nova en samba. Dan de daadwerkelijke keuze voor Haiti. Ja, soms moet je een cliché juist wel afvinken. Het biedt me namelijk de mogelijkheid om weer eens een nummer van de plank te halen dat al enige tijd stof ligt te vergaren. Bij Haiti dacht ik meteen aan The Fugees. Hoewel het niet helemaal klopt. Slechts één van de bandleden is geboren op het eiland, dat is Wyclef Jean. De andere twee, Prakazrel, beter bekend als Pras Michel, en Lauryn Hill zijn van Haitiaanse afkomst, maar toch echt geboren in de Verenigde Staten. Desondanks vind ik ze wel een goede vertegenwoordiging van het land, zeker omdat de Verenigde Staten de meeste Haitianen herbergt naast Haiti zelf. Dit zijn de Fugees met Fugila.

Boston van Stella Lefty. En daarmee wederom een artiest uit de Verenigde Staten. Alsof de muziekplanning het erom heeft gedaan. Zoveel mogelijk Amerikaanse artiesten in de playlist te zetten. Nou weet ik dat het niet zo is. Maar als je bezig bent met een wereldreis langs Noord- en Zuid-Amerika. En je komt bijna alleen maar door de Verenigde Staten. Dan wordt het een beetje een herhaling van zetten. Echter, we werken langzamerhand toe richting een brug naar het zuiden. En dat kun je vrij letterlijk nemen zodra het zesde land van de CONCACAF-zone is genoemd. Snap je wat ik bedoel? Eerst gaan we naar een debutant. Je zou verwachten dat het eiland bij Zuid-Amerika hoort. Het ligt namelijk pal voor de kust van Venezuela. Desondanks wordt Curaçao toch echt tot Noord-Amerika gerekend. Vanavond om 10:00 vecht de Blue Wave voor de laatste kans op het wereldkampioenschap voetbal. Als Curaçao weet te winnen van Ivoorkust en Duitsland wint van Ecuador, dan zouden ze nog door kunnen naar de laatste 32. Dan de vraag, kennen wij artiesten van het eiland? Nou en of. Allereerst een shout-out naar Olivier Locadia, beter bekend als Willy Wartaal. En hoewel ze hun basis in Nederland hebben, zijn alle leden van Kaliber geboren op Curaçao. Viben reikte in 2004 tot een tweede plaats in de top 40. Ik heb ook nog wat verder gezocht. Via Google en Spotify kwam ik uit bij een track van zanger Jayon.

Jayon stond in Houston op een fanfestival waar zijn Blue Wave, tijdens de bijnaam van het team, goed werd meegezongen. Het laatste land van het Noord-Amerikaanse continent zouden we eerder Latijns of Midden-Amerikaans noemen. Maar Midden-Amerika is geen continent, dus valt Panama, net als Curaçao, onder Noord-Amerika. Los Canaleros, oftewel de kanaalmannen, zijn er deze editie voor de tweede keer bij. Helaas voor Panama is het al uitgeschakeld. Het vinden van een artiest of act uit het land was lastig. In de top 50 van Panama op Spotify verdwaal je tussen de Puerto Ricanen. Al geldt dat wel voor zo'n beetje alle lijsten uit de Latijns-Amerikaanse landen die we tegengekomen. Grote namen uit het land zijn onder andere zanger Ruben Blades, ska-punkgroep Los Rabanes en reggaetongroep La Factoria. Of La Factoria, moet ik dan zeggen. De artiest die het vaakst naar voren komt is singer-songwriter Seth.

Van zijn album Sueños uit 2019. Zeg, met Falsas Promesas. Nou, het is fijn dat ik toch nog iets luisterbaars, iets anders luisterbaars heb gevonden uit Panama. Want wij kennen het land vooral van dit nummer.

De volledige titel is officieel Papicciolo te traigo el Dat laatste betekent, ik breng je de Lorna kwam er tot een vierde plek mee in 2003. Ondanks dat ze op het andere continent liggen, is het niet voor niets dat ik fragmenten van Curaçao en Panama laat volgen door een nummer uit Zuid-Amerika. Want Panama ligt letterlijk tegen Colombia aan. De keuze is niet beperkt qua muziek uit dat land. Optie nummer 1 is natuurlijk Shakira. En dat ligt zo voor de hand dat ik keek naar andere opties. Dan komt bijvoorbeeld Juanes in beeld. Bekend van Adios Lepido en zijn grootste hit La Camisa Negra. Ik skip deze. J Balvin dan. De DJ staat her en der als Amerikaans te boek. Maar zijn wieg stond toch echt in Colombia. Echter, hij werkt zo vaak samen met anderen dat het al snel een intercontinentaal gezelschap wordt. En Mulama zal niet iedereen wat zeggen, dus skip. Evenals Carol G, haar enige soloplaat, Si antes te hubiera conocido, is leuk, maar ik heb wat anders gevonden. Ik kwam deze tegen in diverse top 50 lijsten op Spotify. Spotify, vooral in Zuid-Amerikaanse landen. Het is dan goed uitzoeken, zeker bij samenwerken, wie waar vandaan komt. Deze track is 3 keer Colombia in 1. Het nummer bleef vorig jaar in de tipparade hangen. W Sound 05, Belé en Ovi Underdrums met La Plena.

WSound 05, Bele en Ovi on the drums. La Plena namens Colombia. En daarmee heb ik voor het komende uur nog 5 landen uit Zuid-Amerika over. En aangezien ik voor een aantal van die landen maar alleen maar fragmenten heb, denk ik dat ik Oceanië, namelijk Australië en Nieuw-Zeeland, er ook nog achteraan plak. Welke vertegenwoordigers ik voor welk land heb uitgekozen, hoor je in het tweede uur. Dit is in ieder geval nog Ruben Hillen, de winnaar van The Voice of Holland van dit jaar 2017.

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
3: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Hou er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
2: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
4: Er is op dit moment een vliegtuig, een militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
2: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwoud bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Jos Moesman.
1: Meer voor jou.
5: Dit uur reizen we door Zuid-Amerika en Oceanië.
1: Centraal Plus.
5: Maar laten we eventjes in eigen land blijven. Daar komt namelijk ook hele fijne muziek vandaan. Zoals Ron Day met Hard to Say Goodbye.

uit 2021 alweer. Ik verbaas me erover hoe oud deze platen is. Rondé met Hard to Say Goodbye. Welkom weer terug op deze bijzondere donderdag bij Centraal Plezios. We zijn nog steeds in het WK-thema en daarmee bezig met een muzikale wereldreis langs 48 deelnemende landen. Met bijna gezwinde spoed vliegen we over de continenten vanavond. Noord-Amerika is al helemaal afgevinkt en we zijn al begonnen aan Zuid-Amerika. Daar zijn nog 5 landen van over. En daarom denk ik dat ik zeker wel toekom aan Oceanië. Voordat we er zijn, een kleine recap. Van Zuid-Amerika hebben we Colombia gehad. En dan komen we nu uit in Brazilië. A Seleção, de selectie beter bekend als de Goddelijke Canaries, hebben zich met hangen en wurgen weten te plaatsen voor het wereldkampioenschap. En het duurde even voordat ik wat had gevonden. In ieder geval iets buiten Sergio Mendes, Gustavo Lima of Michel Teló. Voor de vorm noem ik ook nog Deodato, dat 2 keer in de top 40 kwam in de jaren 80. Nou, nog een eendagsvlieg dan. Quindinho Edoka, dat met Raptas Armas een nummer 1 het wist te scoren. En dat was in de Quindinho remix, dus met een Nederlandse bijdrage. Uiteindelijk vond ik er eentje die niet zo voor de hand ligt. Tenminste, niet direct. En daarmee krijg ik wel weer een 3 voor de prijs van 1. Net als bij Colombia. In 2017 debuteerde DJ Alok samen met Bruno Martini en Ziba met Hear Me Now. En alle 3 komen ze uit Brazilië.

Flowers van Miley Cyrus. En daarvoor Hear Me Now van Elok, Bruno Martini en Ziba. Alle drie afkomstig uit Brazilië, waarmee we dat land hebben afgevinkt. En gaan we vanuit daar verder naar het zuiden, komen we als eerste Ecuador tegen. Het land speelt vanavond tegen Duitsland om een plek in de volgende ronde. La Tri, toevallig dezelfde bijnaam als Mexico op de een of andere manier, moet winnen van Duitsland. En is dan ook nog afhankelijk van de uitslag Ivoorkust Curaçao. En misschien roep je nu wel Sash, want die heeft een nummer gemaakt met de naam van het land. Dat is echter een volledig Duitse productie en telt dus niet. Wel kwam ik een band tegen die traditionele muziek op een moderne manier brengt.

Ze noemen zichzelf op Spotify de cumbia band van Ecuador. Een fragmentje van Papaya Dada. De titel Una de Norteño betekent zoveel als eentje uit het noorden. Het volgende land dat zich kwalificeerde voor het WK via de CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, is Paraguay. La Albiroja, de witte en rode, spelen morgen tegen Australië. En net als bij Ecuador of andere Zuid-Amerikaanse landen kan ik ook hier gaan voor reggaeton, cumbia of andere Latin muziek. Het schijnt echter dat stevige gitaarmuziek eveneens populair is in diverse Zuid-Amerikaanse landen. Misschien dat de naam Sepultura je wat zegt. Zo niet, het is trash metal uit Brazilië. Zover ging ik het konijnenhol niet in voor Paraguay. Ik hield het bij lekker klinkende

Voor de liefhebber van exotische niches, Capitan Kafka, La Filosofia del Viaje en el Tiempo. Een toepasselijke titel voor Centraal Plaisons, want vertaald betekent het de filosofie van het tijdreizen. Ik heb de plaat er niet op uitgezocht, puur op hoe deze klinkt. Goed, en met al die fragmenten gaat het hard. We zijn al aangekomen in het land van de Albi Celeste of de Blauw-Witten. Al is het land zelf naar een edelmetaal genoemd. Ik heb natuurlijk over Argentinië. En spits dan nu even je oren. Ik had namelijk kunnen kiezen voor The Lady in Red. Maar eigenlijk ook niet. Iedereen kent zanger Chris de Burgh als een Ier. Echter, diens wieg stond toch echt in Argentinië. Met veel verbazing nam ik in ieder geval een van de andere resultaten tot me. Ik controleer het via andere bronnen. Het zal niet de eerste keer zijn dat het AI-overzicht er ietsje naast zit, in ieder geval wat nationaliteit betreft. Maar het is toch echt een Argentijns project. Het origineel is van de Boliviaanse band Azul Azul, dat er een nummer 1 hit mee scoorde in de Latin Top 100. De cover deed het lang niet zo goed. Dan was het in Nederland in het jaar 2000 een top 10 hit. Ik heb het over King Africa met...

0: Jenna Spyro, Material Lover. De zangeres komt uit Groot-Brittannië. En daarvoor hadden we de vertegenwoordiging van Argentinië. Want vanavond reizen we langs Noord-Zuid-Amerika en Oceanië. In de wereldreis langs de landen die meedoen met het WK voetbal. Het was King Africa met La Bomba. Zometeen steken we de plas weer over. Dan gaan we naar Zweden en het Verenigd Koninkrijk samenwerking. Destiny van Alesso en Sasha komt eraan. Maar we blijven nog eventjes in de Verenigde Staten hangen. Want het zal er eens niet. Bruno Mars heeft de plustrack te pakken. On My Soul.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek. Hoi op Centraal.

Een hitje van begin dit jaar, Destiny van Alesso en Sasha. Nou, mocht je misschien zijn opgevallen, maar ik heb het al een beetje gehad over de wedstrijden die onder andere vanavond bezig zijn. Want deze week staat het WK voetbal in het teken van de laatste groepswedstrijden. Er zijn al diverse landen door en anderen zitten of gaan nog in de wachtkamer om te horen of ze een van de beste nummers 3 zijn. Vanavond, of eigenlijk vannacht, treedt Nederland aan tegen Tunesië. En de vraag is of de wedstrijd om 3 uur is afgelopen, want er wordt wat onweer verwacht. Afhankelijk van het eigen resultaat en de uitslag van Japan-Zweden wordt Oranje eerste of tweede in de pool. En anders worden we misschien wel derde. Als Japan en Nederland allebei winnen, kan doelsaldo de eindranking bepalen en dus wie in welk deel van het schema terechtkomt. En voor het zesde en laatste land uit Zuid-Amerika zal het er om gaan spannen. We hebben het namelijk over Uruguay. Voor La Celeste, of de hemelsblauwe, is het namelijk nog spannend. Als zij verliezen van Spanje en Kaapverdië stunt tegen Saoedi-Arabië, ligt de tweevoudig wereldkampioen eruit. Voor Uruguay heb ik geen fragment, maar een vol nummer. Waar bijna niemand in Nederland nog van heeft gehoord. Terzij je thuis bent in de Latijns-Amerikaanse muziek, dan staat deze zeker wel op je radar. Het origineel is namelijk van Maisak, die het in maart van het jaar uitbracht. Er volgden al snel covers en daarvan vond ik deze toch het meest prettig klinken. Vooral omdat die zo zomers klinkt. Ik heb het over Te Entiendo. Volgens mij bekend is dit de primeur op de Nederlandse radio. En dat bij jouw streekomroep Centraal Plus. Uitgevoerd door La Nueva Escuela en Luana namens Uruguay dus.

0: Bente met 3, 2, 1 en daarvoor de laatste plaat voor Zuid-Amerika. Met Te Enchendo van La Nueva Escuela en Luana vinken we Uruguay af. Vanuit daar varen we naar het zuiden om Kaap Horn heen, van de Atlantische naar de Stille Oceaan. Het is wel een eindje, je gaat in principe de datumgrens over. En als eerste komen we dan uit in... Nieuw-Zeeland. Het land met meer schapen dan inwoners, althans dat wil het cliché. En soms worden ze de Kiwis genoemd, maar het voetbalelftal van Nieuw-Zeeland heet toch echt de All Whites. Het is spannend in Pool G. Egypte heeft 4 punten, Iran en België allebei 2 en Nieuw-Zeeland heeft er 1. In de laatste wedstrijd maakt het nog kans om door te stoten naar de knock-out fase. Sean Detail, bij winst schakelt Nieuw-Zeeland België uit. Op gebied van muziek kun je het land kennen van onder andere Lordi, Crowded House, Kimbra van Gautier en Keith Urban. En dat ik ze noem betekent dat ik er niet voor kies. Ik kies voor...
1: De Eendagsvlieg.
0: Het mag dan voor de tweede week achter elkaar bal zijn met liedjes uit WK-landen. Het is hoe dan ook Throwback Thursday. Dat is een uitgelezen moment om mogelijk vergeten platen weer eens langs te laten komen. Nou ja, ik kan hier diverse clichés ophoesten wat de aankondiging betreft. Kent u deze nog? Nou, deze kwam onder een dikke laag stof vandaan. Of ik moest de cd-speler erbij halen, want hij was nog niet digitaal beschikbaar. En ga zo maar verder. Ik heb het over OMC met How Bizarre. Uit 1996 alweer.

0: my face.
1: OMC, how bizar. Daarmee zijn we in Oceanië beland, namelijk Nieuw-Zeeland. En vanuit Nieuw-Zeeland gaan we meteen door naar het laatste land van vanavond. Australië. De Socceroos gaan samen met Paraguay uitmaken welke van de twee doorgaat naar de laatste 32. Ze hebben allebei 3 punten. Winst volstaat voor beide en bij een gelijkspel mag één van de twee nog hopen om door te gaan als een van de beste nummers 3. Goed, muziek uit Australië dus. Dan kan ik het hebben over Sia, 5 Seconds of Summer, Olivia Newton-John, Vance Joy met Riptide of Tame Impala. En natuurlijk Kylie Minogue. Can't Get You Out of My Head stond 6 weken op nummer 1 in 2001. Een lekkere oorworm dus, graag gedaan. En wat vertegenwoordiging van Australië betreft, had ik best voor Tame Impala kunnen gaan. Maar ik kies toch voor een bijzondere eendagsvlieg. Hij kwam absoluut niet hoog in 2008. En toch wil ik je niet onthouden. Sam Sparrow met Black and

0: Hard Out Here van Lily Annan
1: uit 2013 alweer brengt een einde aan deze Centraal Plus van donderdag 25 juni. We vervolgden de wereldreis voor het WK voetbal in Noord- en Zuid-Amerika en Oceanië. Ondanks dat de muziek van 3 continenten afkwam, hebben we minder landen aangedaan dan vorige week. Voor Europa kwamen er 16 landen aan bod en deze week waren het er 14. Hoewel ik clichés als Shakira voor Colombia vermeed, ontkwam ik niet aan een smokkelplaat. Zo is 2/3 van de Fugees namens Haiti niet daar geboren. Alleen Wyclef Jean is geboren op het eiland. En om Mexico af te vinken kwam ik uit bij Santana, maar wel als samenwerking met de Amerikaanse Michelle Branch. Aan de andere kant heb ik ook 2x 3-in-1. Voor zowel Brazilië als Colombia had ik 3 artiesten uit die landen op 1 track. En hopelijk zaten er ook nog wat fragmenten tussen die prikkelen tot een eigen zoektocht. Bijvoorbeeld de Paraguayaanse punk van Capitan Kafka. Of muziek van Curaçao van bijvoorbeeld Jeon of een andere artiest. Mocht het zo zijn, graag gedaan. En anders, wie weet, heb ik volgende week weer een liedjes om jullie te inspireren. Volgens zover eerst maar eens kijken naar vrijdag 26 juni. Alles natuurlijk onder voorbehoud. Maar in principe begint de ochtend met de ochtendshow. Mark en Raben zijn er van 7 tot 9. En van 9 tot 1 hoor je natuurlijk Rudo. De middagshow is er met Elmar van 3 tot 5. En van 5 tot 7 heb je dan weer de Vrijmibo. De Indische 90's hits hoor je dan weer aansluitend van 7 tot 9. Natuurlijk gepresenteerd door Johan. En de vrijdag wordt feestelijk ingeluid en afgesloten met de Centraal Plus mixtape van 9 tot 11.
2: Komende week bij Centraal Plus Jos.
1: En je verwacht het, maar we gaan door met de muzikale reis langs de deelnemende landen van het wereldkampioenschap voetbal. Er zijn namelijk nog 2 continenten over, Azië en Afrika. Beide zijn nogal uitdagend, want hoewel er af en toe wel wat komt overwaaien uit die hoek, is dat niet per se uit een land dat zich heeft gekwalificeerd. Zuid-Korea is prima te doen, maar ken jij een toffe act, band of artiest uit, ik noem maar wat, Oezbekistan, Saudi-Arabië? Als Nigeria nou had meegedaan, of Cameroen, dan had ik er al 2 in de pocket gehad. Maar zij zijn er echt niet bij. Dus zoek ik iets uit Egypte, of Congo, of een van de andere 8 landen die namens Afrika zijn gekwalificeerd. Plus 7 uit Azië, als ik Zuid-Korea buiten beschouwing laat. Ik kwam erachter dat er qua muziekstijlen wel een overlap is tussen Afrika en Azië. Het zou je niet verbazen als het dan gaat om de Arabisch georiënteerde landen. Niet dat de muziek hetzelfde is, maar sommige liedjes uit bijvoorbeeld Egypte hebben een vergelijkbare klank als diverse nummers uit Jordanië of Irak. Als opwarmer voor komende week heb ik een praktijkvoorbeeld. Ik ontkom er waarschijnlijk niet aan om samenwerking te gebruiken om zo bepaalde landen af te vinken. En dat brengt me bij Gougouch. De zangeres is een grootheid in Iran en ver daarbuiten. Het kan zijn dat je van haar hebt gehoord. En het kan zijn dat je haar alleen maar kent van de Persische versie van een hit van Ed Sheeran. Hij werkte namelijk met Gougouch samen voor Azizan. Ik spreek je weer komende week.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol. Of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
2: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
1: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. Twee mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn, hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Met nu meer muziek. Centraal Plus.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.